0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long. Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.

0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: De muziekindustrie in de jaren 70, ja, alles behalve bescheiden. En straks heb ik er een disco-verhaal over. Over een taart met een vliegticket. In first class. Meteen na Kim Wilde en Ronan Keating. Nostalgie.

0: heel het jaar door de grootste hits bij Nostalgie. En elke ochtend de grootste popsterren uit de top 3000. Met in dit uur straffe verhalen over ZZ Top, Eric Clapton en de Queen of Disco.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Een van de meest absurde verhalen uit de muziekindustrie van de jaren 70 draait rond Donna Summer. Op 31 december 1975, bij de release van haar album Love to Love You Baby, al op haar 27e verjaardag, organiseerde haar label Casablanca Records een feest dat niemand ooit zal vergeten. Het pronkstuk, een bijna levensgrote taart in de vorm van Donna Summer zelf, gebaseerd op de albumhoes, gemaakt door Hanson's Cake in L.A. En omdat zo'n taart niet zomaar rijst, werd ze in een gekoelde ambulance naar de luchthaven gebracht, met sirenes aan. Vervolgens kreeg de taart 2 zitplaatsen in first class op het vliegtuig naar New York, met begeleiding van een labelmanager. Bij aankomst stond opnieuw een ambulance klaar, met sirenes, om haar naar de Pierre Hotel en later naar het feest te brengen. Het was disco, het was een klein beetje overdaad, en niemand vond dat raar toen. Zo smaakte succes in 1975 met heel veel slagroom en vooral disco-sprenkels.

Ratelslangen ontsnapt tijdens ZZ Top concert. Ja, dat is een echte krantenkop uit de rock'n'roll geschiedenis. Maar het wordt nog veel zotter. Straks meer daarover na Fegel Shaki en Janet Jackson.

0: De 90s, social media bestond toen nog niet. Maar Janet Jackson die bracht ons toen al wel samen. Together Again. Meer 90s komt eraan met Anne Folk. Maar eerst hele, hele lange baarden.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In de jaren 70 deed ZZ Top iets wat vandaag ondenkbaar is. Tijdens hun Worldwide Texas Tour besloten ze, we nemen Texas gewoon mee op tour. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Ze reisden rond met echte buffalo's, Texas longhornrunderen, ratelslangen en zelfs gieren. Allemaal live op of rond het podium. En ja, dat liep natuurlijk soms volledig uit de hand. De buffalo ontsnapte meerdere keren. Eén keer stormde hij zelfs dwars over een honkbalveld tijdens een soundcheck. En bij een andere show ramde hij de kooien van de ratelslangen, waardoor de slangen los over het podium kropen. De band moest vluchten. Het was pure chaos, maar ook rock'n'roll. Uit de tijd dat rock nog echt beestig was.

Na Man at Work en Jerry Rafferty, het verhaal over 8 meter hout dat echt mee moest in de tourbus van Eric Clapton. Tot grote ergernis van zijn collega's.

0: Volgende week wordt vroeg opstaan net iets gezelliger. Veronique de Kok en Sander van den Ende ruilen de studio in voor een wel heel bijzonder locatie. Meer daarover zo meteen in Sta op.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 1969 ging de supergroep Blind Faith op tournee door Amerika met Eric Clapton, Steve Winwood en Ginger Baker. En tijdens die tour deed Eric Clapton, zoals steeds, iets heel opvallends. Hij kocht een 8 meter lange totempaal, een klein souveniertje. Maar hoe neem je iets van 8 meter mee naar huis? Ja, simpel, de totem paste niet in de laadruimte, dus lag hij gewoon in het gangpad van de tourbus. En de rest van de tour moest iedereen, band, crew, managers, over die totempaal heen stappen om van voor naar achter te geraken. En dit terwijl iedereen mentaal volledig uitgeput was. Blind Faith viel dan ook kort na de tour uit elkaar. Soms zijn souvenirs net iets te groot.

0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
3: Is hem gaan kijken?
2: Hij durft niet.
3: Maar, ja, en wat nu?
1: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
4: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen. Nieuws krijg je van een Frankje Kaljon. Frankje, we kopen steeds meer online?
6: Ja, meer dan 9 op de 10 Belgen koopt al eens iets online. Vorig jaar spendeerden we meer dan €18 miljard aan online aankopen. Dat is een stijging met 5% tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van de e-commerce federatie Bicom. We kopen vooral kledij en schoenen, maar ook elektronica en eten. Maar het geld gaat veel vaker naar buitenlandse webwinkels. Meer dan 6 op de 10 koopt bij een Chinese webshop, zoals Shein en Temu. En dat is slecht voor onze economie. Steeds meer winkels en jobs verdwijnen daardoor in ons land. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer de versterking van de werkbonus en de belastingverlaging voor werknemers met een lager loon. De fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil vooral mensen die werken daarvoor belonen. De hervorming moet ook nog een tweede keer goedgekeurd worden. En dan kan het de Kamer er definitief over stemmen. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in de Verenigde Staten. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah moet stoppen met zijn aanvallen op Israël. Maar Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken. Over 3 weken wordt er nog verder gepraat over een permanenter staakt het vuren. En op het tennistoernooi van Roland Garros zijn de halve finalisten bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste kunnen plaatsen na de opgave van zijn landgenoot Berrettini. In de halve finale neemt hij het op tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. En in de tweede halve finale spelen Alexander Zverev en de Tsjech Jakub Mensik tegen elkaar.
7: Nostalgie weer.
6: Wisselvallig met de regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
8: Veronique en Sander.
5: Een nat begin van jouw donderdag, dus misschien ben je wel als een nat kiekje uitgeregend op het werk al aangekomen. Maar wees gerust, niets dat jou kan tegenhouden om er toch een feest van te maken. Goedemorgen. Ik trakteer alvast op Matthew Wilder en Snap. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen. Nostalgie. Die nostalgie, die staat open voor jou.

0: Primo op 20 laat Veerle uit Brasschaat weten. Het is een snap en rhythm is a dancer. Daar was ze helemaal wakker van om 7 over 6 op deze donderdag. En dat snap ik helemaal.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag vandaag. Bijna ook weer het einde van de week in zicht. Goedemorgen, Sander.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Hoe gaat die?
0: Goed, maar ik vraag me vooral af hoe het met jouw stresslevel zit. Want die B&B die komt steeds dichter en dichter.
2: Ja, het komt dichterbij. Hè? Het valt eigenlijk best mee. Alles is zo goed als klaar.
0: Dus alle handdoeken zijn gestreken, de lakens liggen klaar.
2: Ja, we schieten van, hè?
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Vanaf maandag om 6 uur hoor je het, hoe dat klinkt, die B&B, Veronique, natuurlijk.
2: En ze zijn ook al wakker in onze leuke club, hè?
0: Dat is waar, Carol die stuurt al goedemorgen radiovriendjes. Een druppeltje hier, een druppeltje daar, maar de zon bij Nostalgie, die staat altijd klaar. Dat klopt helemaal. Frank uit Hoboken is er ook bij. Goedemorgen, Vero en Sander, laat die weten. Hij is een nat kieken, zo is hij aangekomen op het werk, met de fiets gegaan in dit weertje. Dat snap ik helemaal. Annabelle uit de Kempen is er ook bij. Goedemorgen, toppers, laat ze weten. Ook ik ben van de partij, zoals die andere vroege vogels. Bjorn die stuurt goedemorgen met 6 e's. Dat betekent dat het humeur wel goed zit. Frederikje uit Gaveren is erbij. Nog een uurtje werken, zegt hij, en we zijn er vanaf. Dominique uit Ardooien, die is ook al nat, net zoals gisteren, maar doet het wel met een glimlach. En ook Frederikje uit Berlaar, die vindt het eigenlijk wel een gezellig weertje. Wordt een drukke dag, zegt ze, op het werk. Maar gelukkig is er steeds de goede muziek van Nostalgie. Het zal wel zijn, de grootste hits, die krijg je hier sowieso. Blondie met Call Me komt er ook aan. En ook Taylor Swift, The Pet Shop Boys en Nick Kershaw hoor je allemaal nog voor 7 uur. En je krijgt ook nog een verhaal van Veronique de Kok.
2: Oké, mijn biechtse of liechtse voor vandaag gaat over een soort van mist in mijn hoofd tijdens een presentatie. Dat was een heel gênant moment.
0: Mist in je hoofd is het wel het mooiste eufemisme voor een blackout die ik ooit gehoord heb, denk ik. Welke mist dat was en waar, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: Blondie die met Call Me ondertussen laat Patrick weten dat ze met een Vespa Club, Club Brugge, de Vespa Club Brugge, moet ik het juist zeggen, klaarstaan om de rijders te begeleiden van en naar Oostende voor een bezoek aan Brugge. Het zijn mensen die deelnamen aan de European Vespisti Week. En Kurt laat weten, goedemorgen, nostalgie. Graag een bedankje aan de collega's van de Gras- en Kuisploeg van de gemeente Evergem, die zoveel doen wat ze kunnen om mijn werk te regelen nu ik wat ziekjes ben.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
0: En dan had Veronique de Kok nog een verhaal voor ons in petto. Iets over een mist in het hoofd.
3: Ja, ik had vorig jaar een presentatie aan Zeenknokken voor een verjaardagsfeest waar ik verschillende sprekers moest aankondigen. Waaronder mijn ex-schoonbroer.
0: Oké, ja.
3: Dus, hey, normaal,
0: die ken je.
3: Die ken ik dus. Hè. Normaal werk ik altijd met steekkaartjes. Hè. Deze keer dacht ik zelfverzekerd, come on. Hè. Die naam kende toch van buiten. Grove fout. Echt waar, echt gebeurd. Het moment komt dus dichterbij. Die mensen is een speech aan doen. Ik neem de micro vast aan in om hem te bedanken. En plots compleet een blackout. Geen naam, geen letter. Niks, alleen paniek, stress. En zo die typische, en ik steek het daar effectief wel op, de menopauzemist heet dat dan, die nou precies besliste op dat moment om live mee op dat podium te kruipen. Dus ik stond daar gewoon glimlachend alsof alles perfect onder controle was, terwijl mijn hersenen intern echt een noodlanding aan het maken waren.
0: Een noodlanding.
3: Dus ik zei gewoon, allee, bedankt aan de vriend van onze jarige.
0: Oh, prachtig.
3: Even sterven was dat.
0: Kon hij dus daarmee lachen of totaal niet?
3: Totaal niet.
0: Dat snap ik wel.
3: Totaal niet. Ik kreeg geen blik niet meer.
0: Oké, okay, heeft ons Veronique de Kok ooit de naam van haar ex-schoonbroer vergeten op het podium? Wat denk je, biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Exio's hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Imoscoop, man.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
6: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
19: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweede rangsfiguren als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Taylor Swift met de Shake It Off. Het werd bekend deze week dat ze een nummer schrijft voor de vijfde Toy Story film. Wel heel benieuwd wat die combinatie gaat geven. Taylor Swift en Toy Story binnenkort is in de cinema te zien. Maar ondertussen moeten we terug naar het verhaal van Veronique de Kok daarnet over de mist in haar hoofd. Vergat ze ooit de naam van haar schoonbroer terwijl ze op een podium stond? Dat was de vraag. Biegt ze of liegt ze? Peter die zegt dat het waar is. En Frederik uit Gaveren die gelooft het ook. En zegt, ik kan ook moeilijk op namen komen. Ook al ken ik ze al jaren, kan het bij mij wel niet aan de menopauze of op de menopauze mist steken natuurlijk als man. Dominique uit Aardooien die gelooft het dan weer geen snars van. Christa uit Bekkenvoort die zegt, het zou kunnen, maar ik zeg nee. En ook Frederik uit Berlaren zegt, ik denk dat uw verhaal niet klopt, Veronique. Het lijkt me sterk dat je de naam van je schoonbroer niet meer wist. Ja, dat lijkt me ook wel best sterk, maar het kan natuurlijk allemaal, hè.
1: Biegt ze?
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze?
3: En Sander, wat denk je? Is ja, dit gebeurd of niet?
0: 100% gebeurd, want voor de mensen die dat niet weten, Veronique heeft hetzelfde ding al eens voorgehad, dus de naam vergeten van iemand, met onze nieuwslezer. We hebben al een paar keer gehad, dat ik zie in je ogen dat je zijn naam niet meer weet, en dat is niet omdat je...
3: En dan is dat echt paniek, hè?
0: Dan is dat hier is de nieuwslezer.
3: Ja.
0: En dat is gewoon puur af en toe die mist. Dus ik ben... Echt, als je dit verzonnen hebt, dan geef ik een vat morgen op het Antwerpse Zuid.
3: Maar ja, komt je beloftes toch nooit in huis. Maar dit verhaal is echt gebeurd.
0: Tuurlijk.
3: Ik heb dat effectief, hè, van die misten die ineens opkomen. Ik ken die man dus al jaren, effectief. Hè, maar op dat podium keek ik die echt aan alsof het dan een mysterieuze gastspreker uit Zweden was. Oh, sindsdien hè, schrijf ik gewoon alles op mijn steekkaartjes.
0: Ken je mijn naam nog?
3: Guillaume? Nee. Ja. Mathieu? Nee. Nee, Sander, zeg.
0: Nee, dat is waar. Ik dacht even dat...
3: Maar dat was echt sterven.
0: Ik dacht even dat Deborah ook met een naam vergeten was.

0: Backstreet Boys. Het I Want It That Way uit 1999. Ondertussen een berichtje van Sebastiaan van Hamme, die een kaarsje stuurt in onze nostalgie-app. Stuurt goedemorgen. Deze kaars is voor Margriet Hermans. Ja, triest nieuws gisteren. We moesten afscheid nemen van Margriet Hermans na een zeer korte strijd. Zeer korte, maar zeer hevige strijd tegen kanker. Ja, onze gedachten zitten natuurlijk bij de familie, bij haar fans en bij iedereen die haar lief had. Hopelijk kan de muziek die we vandaag draaien een beetje voor verzachting zorgen. Zometeen krijg je al Cheap Trick met I Want You To Want Me en Mojo met Lady. En kom je ook te weten wat ik misschien wel gemeen heb met Aaron Blommaert en iets wat jij misschien ook wel gemeen hebt met Aaron Blommaert. Maar dat is voor zometeen.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Die bedden, die

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Met B&B, Veronique.
5: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
4: Ah, Toby.
5: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
4: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
6: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique. Sta op met Veronique de Kok. Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Leliekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
7: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.
8: I want you to want me.

0: met Lady uit het jaar 2000. Ondertussen hebben we weer een ja-nee-vraag voor jou in petto. En een ja-nee-vraag die gaat over...
1: Het is iets voor u, Sander. Geef het maar toe.
0: Over Aaron Blommaert, de zanger en de acteur.
1: Ja, dat klopt. Zanger en acteur Aaron Blommaert die heeft een beetje last van, allee, een beetje veel last van, hypochondrie. Dat vertelde hij in de podcast Achter de Schermen. Dat betekent dat u dus extreem en heel vaak onterecht bang bent om heel ernstig ziek te zijn. Met minste denkt u dan dat je van alles en nog wat hebt. Hij gaat daar zelfs zo ver in dat hij foto's van mogelijke kwaaltjes stuurt naar zijn dokter via WhatsApp.
0: Ja, het is dus iets waar veel mensen mee...
1: Nee, dat is niet waar, schattige. Nee, nee, je bent u al aan het indekken, hè.
0: Ik zal het al verklappen, want het is heel duidelijk. Ik heb daar ook last van. Ik ben ook een hypochonder, dus ik denk ook heel vaak dat er van alles...
1: Bij het minste. Ik ben heel ziek, ik wil sterven.
0: Ja, bij het minste. Ja. Ik denk dus dat er veel mensen zijn die daar last van hebben. Jij denkt dat totaal...
1: Wel, maar ik vind dat daarom de ideale vraag om eens naar onze luisteraar te gooien. Hebben jullie daar ook last van?
0: Ja, ben jij ook een hypochonder? Maak jij je snel zorgen over jouw gezondheid? Ja of nee? Ik denk dus dat er heel veel mensen zijn. Jij denkt dat eigenlijk praktisch alleen ben.
1: Ja, ik hoop dat.
0: Ja, ik hoop het. Voor de mentale gezondheid van de mensen hoop ik het ook.
1: Ah ja.
0: Maar dus, ben jij ook een hypochonder? Heb je daar soms last van? Laat het even weten in de nostalgie-app. En dan gaan we er zo meteen na 7 uur op door. Je krijgt ondertussen nog de Bangles met Eternal Flame. En ook Wes met Alane. Een prachtige zomerhit uit 1997.

0: Wes met Alane uit 1997, mijn geboortejaar. Dennis die zegt, wat een fantastisch leuk nummer is dat,
1: ja,
0: toch?
1: Dat klopt.
0: En we hebben er nog eentje klaarstaan uit 1987.
1: Oh, dat is dan weer van een van mijn favorieten van toen. Sometimes van Erasure.
0: Oh, dat is zo, ja. Dat riedeltje, dat gaat nog de hele dag in je hoofd zitten.
1: Vind dat goed?
0: Ja, ik ben helemaal klaar voor de dag. Laat ondertussen jouw mening nog weten op onze ja-nee-vraag. Ben jij soms een hypochonder of heb je er soms last van?

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
4: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
9: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:35. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, we kopen steeds vaker online.
10: Ja, meer dan 9 op de 10 Belgen koopt al eens iets online. Vorig jaar spendeerden we meer dan €18 miljard aan online aankopen. Dat is een stijging met 5% tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van de e-commerce federatie Bicom. We kopen vooral kledij en schoenen, maar ook elektronica en eten. Maar het geld gaat veel vaker naar buitenlandse webwinkels. Meer dan 6 op de 10 koopt bij een Chinese webshop, zoals Shein en Temu. En dat is slecht nieuws voor onze economie. Steeds meer winkels en jobs verdwijnen daardoor in ons land. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat ook vandaag voort. Er is opnieuw geen akkoord gevonden tussen vakbonden en directie. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars in Gent. En daardoor blijft ook de productie in de fabriek van Volvo stil liggen. 4.500 werknemers zitten thuis op economische werkloosheid. Het is nog onduidelijk hoe lang dat zal duren. Zolang Plasman geen akkoord heeft, kan de productie niet opstarten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in de Verenigde Staten. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah moet stoppen met zijn aanvallen op Israël. Maar Hezbollah was niet betrokken bij die gesprekken. Over 3 weken wordt er nog verder gepraat over een permanenter staakt het vuren. En WK zorgen voor voetballer Elouati. De speler van Racing Genk zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen. Maar plots mocht hij het vliegtuig niet op. Volgens lokale media door visumproblemen. De Marokkaanse bond doet er alles aan om Ouadi toch nog op tijd in de VS te krijgen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië.
11: Heb je die beelden gezien van Elouati?
12: Nee.
11: Dus die man, ze willen vertrekken naar de VS en de hele ploeg loopt al op het vliegveld, op de tarmac. De helft van de ploeg is de trap al aan het omgaan en ineens moet die Elouadi op het tarmac rechtsomkeer maken.
12: Dat hadden ze niet eerder gezien.
11: Daar pas krijgt hij te horen dat hij niet mee mag. Dus de helft van zijn ploeg zat al op het vliegtuig en daar pas krijgt hij te horen, ja, jij moet toch nog even hier blijven.
10: Ja, raar. Ja.
11: Heel, heel raar verhaal, ja.
8: Nostalgie weer.
10: Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
9: Donderdagmorgen, het weekend staat al met 1 voet in de gang. Hè. Nog 1 klein duwtje en we zijn er bijna. Nostalgie zorgt ondertussen voor de beste classics en goede vibes. Blij dat je erbij bent.

0: Goedemorgen, 4 over 7. Zo klaar om aan die donderdag te beginnen. Zij kraak het weekend al, Sander.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Met die goede muziek hier bij Nostalgie gaat vandaag eens zo vlot vooruit. Koffietje erin en we zijn er samen klaar voor. Hè?
2: Ja, en goede muziek die hebben we in overvloed natuurlijk voor jou zo meteen nog. Yes. Cici Peniston met We Got a Love Thing. Dan een prachtig duet van Elton John en Kiki Dee over wat liefdesverdriet of toch het vooruitzicht op liefdesverdriet met Don't Go Breaking My Heart. En jij bent al bezig over dat weekend?
0: Mm-hmm.
2: Ik snap het wel. Jij wil gewoon dat dat weekend er is, zodat je die B&B kan openen natuurlijk.
0: Ja, jong, echt waar. Maandag zwieren die deuren open hè, van die B&B. We gaan een week lang de ochtendshow presenteren van daaruit. Hè. We komen ook hele leuke gasten langs. Maandag is dat Goedele Liekes, dinsdag Toby Alderweireld, woensdag Kim van Onsen, donderdag minister Ben Wijd en op vrijdag Stan van Samang. Dus aan de gasten gaat het al zeker niet liggen, hè?
2: Denk je dat als je het echt fijn vindt en je de microben te pakken krijgt, dat het iets is dat je ooit nog voor het grote publiek zou willen doen? Een hotel?
0: Op mijn echt oude dag dan.
2: Is het, oei. wanneer komt die er?
0: In Spanje of zo. Dat is wel leuk.
2: Ja, want jij bent wel een enorme verwenner, hè?
0: Ja, ik vind je dat leuk, mensen in de watten leggen. Ja.
2: En als er mensen zo komen slapen.
0: Een appakje en een drankje, ik vind dat altijd leuk.
2: Ik zie me dat ook al voor bij jou thuis, als er dan iemand in de logeerkamer zou slapen. Je bent iemand die dan handdoekjes al klaarlegt en zo. Hè?
0: Maar sowieso, in Spanje doen we dat vaak met de vriendinnen. Dan hebben we met achter op en dan ligt alles klaar. Dat is toch logisch, toch normaal?
2: Ik vind dat heel, heel schattig. Die B&B, Veronique, dat wordt echt wel een schot in de reus. Hou je daar straks maar verder mee bezig met die voorbereidingen. Ja. Want verder hebben we het vandaag ook nog over de actualiteit en dan vooral over hypochondrie. Want Aaron Blommaert heeft in de podcast achter de schermen toegegeven dat hij een hypochondor is. Iemand die dus ingebeelde ziektes heeft. Eigenlijk is het een beetje dat.
0: Denkt dat hij doodgaat.
2: Ja, dus was onze vraag. Heb jij ook hypochondrie? Denk jij ook dat je heel snel ziek bent?
0: Ik denk dat ik die vragen nu niet zo moet stellen, zeker.
2: Ja, we zullen eens zien. Ik kijk wat de mensen in onze nostalgie hebben zeggen.
0: Ja, wat we nog zo'n eigenlijk. Jeff uit Borgerhout had gestuurd. Goedemorgen. Nee, ik ben net het tegenovergestelde. Als ik bijna dood ben, zal ik eens overwegen om naar de dokter te gaan. Veerle uit Brasschaat zegt ook nee, ik heb geen last van hypochondrie. Jatti uit Hansbeek die zegt ook goedemorgen. Mijn partner heeft ook enorme last van hypochondrie en twijfelt over de kleinste kwaaltjes. Het is enorm vermoeiend en lastig om zo met iemand samen te leven. We steunen elkaar daarin. Tom uit Belcellen die stuurde ook nog totaal geen last van. Mijn dokter ziet mij soms een jaar totaal niet. Hilde uit Diepenbeek heeft ook gestuurd. Ik denk dat we het allemaal wel zijn. Sinds we een AI-dokter hebben. En Michael uit Wommelgem die zegt, ik ben een projecterende hypochonder. Ik denk altijd het ergste als een van mijn kinderen zegt dat ze hoofd- of buikpijn heeft. Ja, verdomme, die gaan dood, denkt hij dan.
2: Dat snap
0: dus
2: ik ook
0: wel. Dus er zijn
2: wel.
0: Toch wel mensen zoals jij, blijkbaar.
2: Ja, we zullen de bordjes omhoog steken, maar bon, ik zeg alvast, onze producer heeft er ook last van. En jij zegt echt totaal niks.
0: Ja, ik ben eigenlijk zoals de Juilborgerhout. Ik ben echt heel ziek dan. En dan zal ik eens denken van, allee, ik zal hem toch maar eens een pilletje pakken.
2: Maar je maakt je geen zorgen ook totaal niet dan?
0: Nee. Het zal wel overgaan, denk ik dan. Hè?
2: Ja, denk nooit deze hoofdpijn, dat heeft sowieso iets te maken met en dan begint je hoofd.
0: Oh man, nee.
2: Ja, bij mij is dat dus echt enorm.
0: Ja, dat weet ik.
2: Enorm. Het is wel beter geworden.
0: Habo.
2: Maar dat is eigenlijk begonnen in de lagere school. Dan krijg je altijd les over Pater Damiaan. Toch? Ja, Pater Damiaan. Jozef de Veuster.
0: Jij dacht, als er hier nu ledematen aan afvallen, dan heb ik dat ook zitten, of? Nee,
2: elk jaar, als wij les kregen over Pater Damiaan, dan moesten we die stiften verkopen, ging ik naar huis.
0: Mm-hmm.
2: En met die stiften uit dat pakje begon ik op mijn arm te duwen. En was ik er zeker van dat ik gevoelloze plekken vond en dat ik ook aan lepra leed. Elk jaar.
0: Maar je hebt dat hier in de studio zelfs, hè? Constant, dat jij vraagt, ah, Veros, zeg ik hem daar en dat. Gast,
2: dat is,
0: alsjeblieft.
2: Heel, heel, heel vermoeiend.
0: Ja, dat weet ik, ja.
2: Maar mijn huisdokter weet dat ondertussen wel. En die neemt dat ook vrij serieus. En
0: die speelt dat spelletje mee.
2: Die onderzoekt mij altijd heel grondig. En dan ga ik met een gerust hart naar school.
0: Oh, dat vind ik wel.
2: Naar school, naar huis.
0: Naar school, ja, inderdaad. Naar school, ja.
2: Dus,
0: ja. Ik vind dat wel mega sympathiek van die dokter.
2: Dat snap ik helemaal.
0: Heel heftig, waarschijnlijk de pletter.
2: Ja, Pater Damiaan en ik, wij zijn een soort zielsverwanten uiteindelijk geworden.
0: Ja, zoiets, ja.

0: Even terug naar die 70s, hè, met Elton John en Kiki D. Dat was echt amazing. En nog altijd eigenlijk. Hè. Een goede opwarmer voor de Amazing Vrijdag vanmorgen. Maar eerst moet die donderdag nog getakeld worden. Hè, om het in voetbaltermen te zeggen.
1: Dat is waar.
0: Ja, een donderdag met toch wel een beetje een dubbel gevoel. Want gisteren kwam het nieuws dat onze Margriet Hermans is overleden. De vrouw met eigenlijk toch wel de warmste lach van Vlaanderen. Zit in heel veel harten, denk ik, al sinds de jaren 80, 90. Ook bij ons natuurlijk. Hè. Ze was hier een collega bij de vrienden van Nostalgie Plus. En ze liep hier dus ook vaak rond en had ook altijd een leuke babbel bij.
1: Een toffe madame die straalde als ze binnenkwam. Jij bent die waarschijnlijk vaak tegengekomen.
0: Ja,
1: achter de schermen van de showbiz. Hoe was het om Margriet te kruisen telkens?
0: Maar dat was altijd een heel vlotte, een heel spontane. Ook met een hele leuke... Ja, die lach, dat overheerste wel. Hè. Dus in de wandelgangen, zo, de backstages, dan overheerste dat wel. Van, Margriet is in de house.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja,
1: toch?
0: Altijd heel tof.
1: Die lach, die warme, gulle en luide lach, die
0: gaan we
1: toch
0: wel missen, hè?
1: Enorm hard missen.
0: Ja, dat denk ik ook. We wensen sowieso heel veel sterkte aan Celine en aan Frank en aan al haar fans, hè, sowieso.
1: Iedereen die haar lief had, natuurlijk.
0: Yes.
1: Zometeen krijg je nog Natasha Beringfield met een enorme meezinger en ook de Pasadena's. En gaan we ook eens kijken bij Erwin of de regen die vanochtend al met bakken uit de lucht viel, of die gaat blijven komen.
2: Ja. Wit-wit.
3: Of net niet wit.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik probeer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Zalig.
20: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
21: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
22: Hallo, ik ben Erik Roosens en ik sta op met Veronique de Kok.
23: Goedemorgen.

0: Hoeveel keer ik dit nummer heb meegeblijerd op Giro 5 in plakkerige kelders, dat wil je niet weten.
1: In plakkerige kelders, daar wil ik nu zelfs van weten.
0: Een plakkerige kelder bedoel ik zo, als je daar binnen stapt en je schoen doet zo op de grond, omdat daar zo, dat hangt dan een soort mengeling van bier, cola, water, en jouw schoenen beginnen zo te doen. Dat is, dat is voor mij echt koudsvijven van vroeger.
1: Oh my god, oké.
2: Het weer met Erwin.
1: Jezus. Goedemorgen Erwin, vertel eens, is vandaag met minder wolken of krijgen we toch weer heel veel regen?
3: Hey, goedemorgen. Ja, het gaat verder bergaf met het weer. Veronique, helaas niks aan te doen. Staat ons opnieuw een stuk wisselvallige dag te wachten met buien die lokaal onweerachtig zijn. Met soms veel regen op korte tijd. Nu, tussen de buien door komt de zon wel regelmatig tevoorschijn. Bij temperaturen die vandaag zelfs geen 20 graden meer halen.
1: Oeh, dat is niet leuk hè, deze tijd van het jaar, toch?
0: Dat is niet leuk, nee.
1: Nee.
3: Nee, dat is zelfs een beetje te weinig voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, maar voor de studenten is dat wel niet slecht, hè? Als ze niet in die hitte moeten studeren. Daar denk ik dan weer aan. Zeg, en de komende dagen?
3: Wel, morgen zijn de buien minder talrijk. Ze zijn ook minder hevig. De droge momenten beginnen alsmaar langer te duren. En ook de zon is regelmatig van de partij. Maar die temperaturen die blijven nog altijd achterwege bij 18 tot 19 graden. Het weekend dan begint veelbelovend. Zaterdag blijft zelfs een groot deel van de dag droog. Het is pas zaterdag, laat in de middag, zaterdagavond, dat er opnieuw regen valt bij een graad of 20. Maar dan zondag, dan is de kans op een bui klein, met zon, met wolken, bij opnieuw zo'n 20-tal graden. Dus als je moet kiezen in het weekend tussen zaterdag of zondag, zou ik wel voor zondag gaan.
1: Oké, maar dat is al wel een goede tip in een goede richting, want maandag openen wij natuurlijk onze B&B. Mag ik hopen op een straaltje zon of niet?
3: Een straaltje zon, dat gaat wel lukken, denk ik. Maandag zelf, dat lijkt wel droog te worden. Wel met veel wolken. Dat straaltje zon, dat krijg je, Veronique. Okay. En die temperaturen, 20, 21 graden. Het is geen hoogzomer, maar je moet ook met een beetje blij zijn, denk ik dan zo.
1: Okay. Is dat genoeg, Sander, voor in het zwembad te duiken?
0: Dat denk ik wel. En anders doen we nog een rituele zonnedans. En dan komen er hopelijk nog een paar graden bij.
1: Oké, is goed.
0: Dat wil ik wel zien.
1: Dankjewel, Erwin.
0: Samen een rituele zonnedans doen.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: Goedemorgen, 7:30. Tijd is voor de hoofdpunten uit het nieuws met Vroukje Kaljon.
1: Goedemorgen. De meeste ouders steunen het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel. 8 op de 10 ouders zijn fan van het verbod. Maar ze zien ook wel dat leerlingen nu meer op hun laptop zitten. Dus de schermtijd blijft wel ongeveer gelijk. Ook op het stressniveau of de concentratie van hun kind merken de meeste ouders weinig effect.
0: Ja, ik merk dat ook wel. Ik bevestig dat ook wel.
2: En ben je er fan van het smartphoneverbod?
0: Sowieso. Tuurlijk, in het begin mocht hij het zelfs niet meenemen. Maar ja, bon, dan heb ik weer geen controle. Is hij op school aangekomen? Op tijd? Is hij veilig? Dus hij neemt hem wel mee. Die moet dan af als hij aankomt op school. Maar dan, effectief, zoals in het nieuws wordt gezegd, de laptops die komen dan boven. Hè.
1: Ja. En dan nog een flinke optoffer voor Nederland richting het WK voetbal. Want ze hebben hun laatste oefenmatch thuis tegen Algerije met 0-1 verloren. Oranje had na rust amper nog kansen. Net voor het einde van de wedstrijd scoorde een Algerije nog het enige doelpunt. Nederland speelt 14 juni zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan.
2: Ja, en over dat WK hebben we straks een groot nieuws. Want we hebben een WK-watcher die voor onze ochtendshow het WK gaat volgen.
0: Top,
2: maar wie dat is, dat kom je allemaal zo meteen te weten.
1: En dan heb ik nog een opvallend verhaal uit Antwerpen. Wat een gezellig etentje had moeten zijn, draaide voor restaurant De Bomma uit op een nachtmerrie. Een groep van maar liefst 33 mensen hadden gereserveerd, maar helemaal niemand kwam opdagen. Het is een grote frustratie van heel wat horeca-uitbaters. En bij restaurant De Bomma kunnen ze er echt niet om lachen. Want de eigenaar had extra personeel geboekt om alles in orde te brengen. De menu stond klaar en alle tafels waren gedekt. En nog straffer, dezelfde groep heeft binnen 2 weken opnieuw een reservatie.
0: Dat is laf.
1: Ja.
0: Dat is toch echt ballen hebben, hè?
2: Ik begrijp dat niet.
0: Dat is toch echt lef hebben, come on.
1: Ja, maar nu is de vraag, wat gaat het restaurant doen? Gaan ze het dekken? Gaan ze alles klaarzetten? Dezelfde groep?
2: Wat je tegenwoordig in veel restaurants moet doen als je reserveert, een voorschot betalen.
0: Of een creditcardgarantie.
2: Ja. Ik vind dat eigenlijk niet meer dan normaal. Dus ik zou toch wel een gepeperd factuurtje sturen.
1: Ja, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben het factuur doorgestuurd, maar ze hebben nog voorlopig geen antwoord gekregen.
2: Maar binnen 2 weken zullen ze elkaar terugzien. Ja. Want ja, ik zeg altijd af als ik niet kan komen.
0: Ja, ik ook sowieso. Zelfs als ik 10 minuten te laat ben, dan bel ik al.
2: Ja, dan bel ik ook. En dan zeg je altijd, dat is geen enkel probleem, meneer. Maar dan denk ik altijd, ik kan er niet
0: dat
2: bij.
0: Dat gebeurt veel, hoor.
2: Ja?
0: Ja, dat gebeurt heel veel, hoor. Dat ze gewoon niet opdagen.
2: Nou, laat ons gewoon nu collectief afspreken. Als je niet kan, geen probleem, maar laat het gewoon
0: niet weten.
2: Laat het gewoon weten.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: En wel, die laat ik nu echt het zingen, hè?
1: De glimlach is ineens ter plekke.
0: Maar ja, als ik Toto hoor, dan ben ik instant gelukkig. Dat is mijn dag, hoor.
1: Snap ik. Zometeen word je nog wat blijer van Ricky Martin en Living La Vida Loca. Veronique, wat heb je op 15 juni te doen? Maandag 15 juni.
0: Dat weet ik niet van. Wacht, hè. De examenperiode. Blokken.
1: Nee, dat is...
0: Lesgeven.
1: Fout. Op 15 juni...
0: Wat moet ik dan doen?
1: Ben jij dit aan het meezingen? Met je rechterhand op je hart. Mm-hmm. Want op 15 juni beginnen onze Rode Duivels aan het WK-voetbal met de match tegen Egypte.
0: Mm, wauw.
1: Heb je al last van WK-koorts?
0: Oh, extreem. Not.
1: Al helemaal aan het trillen. Maar het WK dat gaan we natuurlijk volgen met onze eigen WK-watcher.
0: Ja, je zit er echt al bij, hè, met je hoofd. Hè,
1: met die
0: panini's, die stickers. Van mij,
1: mag het beginnen. Onze WK-watcher staat hier al te trappelen om de studio binnen te huppelen. Wie zal Veronique de Kok alles over voetbal leren? Dat kom je zo meteen te weten.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Goedemorgen, 13 voor 8. En ja, natuurlijk, we weten het al via onze Sander. Het WK komt eraan. Volgende week donderdag is het de openingsmatch. Onze Duivels komen op 15 juni voor het eerst in actie. En wij hebben iets geregeld hier bij Nostalgie. Onze eigen WK-watcher. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: En dat is niemand minder dan Frank Boeks. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
0: Hoe is het nu?
2: Goed. Vroeg, maar heel goed.
0: Was het te vroeg?
2: Ik moet zeggen, het was toch nog heel stil in huis. En mijn jonge kindjes kan als morgens nogal een keer druk zijn. Maar ja, ik moet zeggen, ja, het was nog heel stilletjes.
0: Dus jij was eigenlijk blij dat je thuis weg was?
2: Ja, ja, ja. Ik ben de ochtendrust vermeden.
3: Papa moet gaan werken, dag.
0: Ja, dat snap ik. Ja, je bent natuurlijk voetballer geweest, dat weten we allemaal. Nu een zeer kritisch voetbalanalist. Maar nog het mooiste op je cv is vanaf nu ook WK-watcher van onze ochtendshow. En jij bent natuurlijk de ideale man daarvoor. Want je kent natuurlijk heel veel van die duivels ook persoonlijk. Met wie heb je soms nog contact? Of ken je nog van vroeger?
2: Ik moet zeggen, nu dat ik analist ben en die spelers moet analyseren, probeer ik dat contact wel wat te vermijden. Want ik wil zo niet de vriend zijn die jongens spaart of dingen niet gaat vertellen omdat hij een persoonlijke band heeft. Dus ik denk dat ook een beetje in de rol dat ik heb ongepast zou zijn. Maar ik ken nog wel een paar jongens waar ik mee gevoetbald heb. Maar ik moet zeggen, het is voornamelijk de generatie die gestopt is, of die aan het stoppen zijn.
0: Meer van jouw leeftijd.
2: Ja, die van mijn leeftijd zijn, waar ik mee gevoetbald heb. Maar goed, ik ken ze wel. Ik heb ook nog training gegeven aan sommige jongens bij Anderlecht en zo. Dus ik moet zeggen, het is leuk om ze bezig te zien. Leuk om vooruit te kijken naar dat WK. Mm-hmm. Voor mij als.
3: Maar onze superster Jeremy Doku, daar heb je nog mee gevoetbald bij Anderlecht.
2: Ja, absoluut. Kleedkamer gedeeld. Ik was erbij als hij doorbrak in Anderlecht. Nadien ben ik daar coach geworden. Dan heb ik hem nog samen gecoacht met Greg Bellamy bij de belofte. En dan is hij vertrokken.
0: Dat is wel leuk, ja? Je dan die evolutie absoluut. Zo zien van die
2: jonge gasten. Als ik dan nu langs de zijlijn sta en daar analyse staat te geven, dan kan ik daar nog wel iets tegen zeggen. Dat hij weet van, hij weet dat ik het goed met hem voor
0: dat je het voor
3: hebt. En komt hij dag zeggen als hij jou ziet?
2: Ja, absoluut, zeker.
0: Nou ja.
3: Fantastisch.
0: Je hebt geen sterrenlures, hè, ons Belgisch.
3: Nee, dat is waar.
0: Toch misschien.
3: Daar gaan we het zeker nog over hebben.
0: Jij gaat elke keer na een match van onze Duivels je licht laten schijnen op dat WK. Maar ik moet eerlijk zijn, ik vind alles daar rond ook wel interessant. Ik zeg bijvoorbeeld dat de spelers ondertussen zijn aangekomen in het trainingscentrum. Maar het leek bijna meer een modeshow, vond ik. We waren allemaal zo chic opgekleed. Is dat normaal? Waarom doen ze dat?
2: Normaal, ik moet zeggen, in andere landen is het al een paar jaar ingeburgerd en is het echt zo grote merken die daar opspringen. En nu in België is er ook een kledingsmerk opgesprongen en is het een moment geworden. Spelers geven elkaar blijkbaar ook punten op.
0: Nee.
2: Jan Vertonghen op dat persmoment in samenwerking met die sponsor zei Jan Vertonghen van de spelers geven elkaar punten. En dan moet ik zeggen van dat heb ik toch wel nooit meegemaakt dat wij onze outfits gingen raten.
3: Maar wacht, dus je komt toe.
0: Kunnen wij dat ook niet doen?
3: Dat gaan we niet beginnen doen, Veronique. Anders ben ik gebuist. Dus die spelers komen toe op de training, of ze komen toe en ze maken een chicste outfit en dan hebben die een WhatsApp-groep, Frank, of hoe zit dat?
0: Spreken die af onderling? Van wat doe jij aan? Wat doe ik aan?
2: Dat weet ik niet, maar ik denk dat er wel een WhatsApp-groep is, maar dat dan persoonlijk, of dat het daarover gaat, dat weet ik persoonlijk niet, maar het is wel dat die in de kleedkamer komen en elkaars outfit gaan beoordelen. En het is gewoon zo dat ze weten dat daar een fotograaf klaar staat om hun uit de auto te zien stappen. Ja. Dus met welke auto komen ze toe? Dat is ook belangrijk. En dan natuurlijk de kledij die ze aandoen. Dat zal allemaal wel dure merkkledij zijn. Maar soms ziet het ook niet echt. Hè. Ik bedoel,
3: klopt. Sommigen komen dan in een witte t-shirt en een joggingbroek toe die dan samen 10.000 euro kost eigenlijk.
2: Ja, er zijn wel, ik moet zeggen, het is, ik kan het een beetje, laat ons zeggen, in Frankrijk is het al heel lang een ding. De Franse sterren, die moet je een keer zien toekomen. Ja, dat is echt gewoon een modeshow. De spelers die hun hoofd verbergen en zo achter ritsen. Allee, de raarste outfits. En ik moet zeggen dat dat ook een beetje meer overwaait van Frankrijk naar eerst de Waalse spelers of de Franstalige spelers. En als ik dan de jongens van Club Brugge zie toekomen, ja, die zijn gewoon in jeans en t-shirt. Daar zie je niet aan dat ze extra moeite
0: gedaan hebben. Er is toch wel een verschil tussen de spelers.
2: Ja, maar goed, nu zit er ook natuurlijk een sponsor op. Dat ze daar echt een moment van maken, dan gaan die misschien ook wel meegaan.
0: Misschien
3: een idee voor jou, Veronique, zo een modeadvies geven aan Kevin. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
0: Oh, maar ik vind dat kei plezant, laat maar komen.
3: Of ik kan eens in uw winkel komen kijken, in Brascaat.
0: Nee, maar pas op, ik heb veel van die, hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
3: Wax.
0: Ik heb veel wax in mijn winkel.
3: Heb jij veel wax?
0: Die komen. Ja,
2: dat die maar op wax zijn.
0: Frank, maar dat zijn heel toffe vrouwen, absoluut.
3: Kan ik me inbeelden. Frank, nog heel eventjes over de sport zelf, over het WK-voetbal. Onze Duivels die hebben vertrouwen getankt in de oefenmatch tegen Kroatië. En Romelu Lukaku, veel over gezegd en geschreven, hij lijkt terug, heeft gescoord.
2: Ja, hij is 20 minuutjes kunnen invallen. Dat was eigenlijk, laten we zeggen, nog niet op de planning. Dus ligt eigenlijk voor op schema, wat dat goed nieuws is. Want hij gaat toch nog wel die voorronde. Nu spelen we nog tegen Tunesië voor waar we afreizen naar Amerika. En dan hebben we nog 3 wedstrijden in de groepsfase tegen, laten we zeggen, landen die we altijd moeten aankunnen, waar Lukaku misschien nog niet nodig zal zijn.
3: Ja.
2: Waar hij minuten zal moeten maken om naar zijn beste vorm te groeien.
0: Dus ze sparen hem echt eigenlijk.
2: Ja, het is echt gewoon zien dat hij niet hervalt, want dat heeft hij gespeeld in nog geen hele wedstrijd dit seizoen.
3: Okay.
2: Hij heeft er wel wat oefenwedstrijden gespeeld tussendoor, maar hij gaat nog die tijd nodig hebben om echt volledig fit en klaar te zijn voor dat WK.
3: Laat ons hopen dat dat snel in onze komt.
0: Blijf nog heel even bij ons, want ik wil u straks nog van alles vragen over die tijd.

0: Medimarket.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
4: Sst, luister.
5: Summer deals!
4: Hoor je het ook?
5: Summer deals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
9: Nostalgie. Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, de facturen voor een Vlaams woonzorgcentrum blijft maar stijgen.
10: Ja, bewoners betalen nu gemiddeld bijna €2.400 per maand. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. De kosten van bijvoorbeeld dokters, het wassen van kledij en een tv-abonnement zijn vaak niet inbegrepen. Ouderenvereniging Okra maakt zich zorgen. De kloof wordt alleen maar groter bij elke indexering. In 2 jaar tijd stijgen de pensioenen met gemiddeld €34 per maand, terwijl de factuur van het rusthuis opliep tot €47. Okra vraagt een structurele oplossing. We shoppen steeds vaker online. Vorig jaar spendeerden we meer dan €18 miljard aan online aankopen. Dat is een stijging met 5% tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van de e-commerce federatie Bicom. Maar het geld gaat veel vaker naar buitenlandse webwinkels. Meer dan 6 op de 10 koopt bij een Chinese webshop zoals Shein en Temu. En dat is slecht voor onze economie. Steeds meer winkels en shops verdwijnen daardoor in ons land. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat ook vandaag voort. Er is opnieuw geen akkoord gevonden tussen vakbonden en directie. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars in Gent en daardoor blijft ook de productie in de fabriek van Volvo stil liggen. 4.500 werknemers zitten thuis op economische werkloosheid. Het is nog onduidelijk hoe lang dat zal duren. Zolang Plasman geen akkoord heeft, kan de productie niet opstarten. En WK zorgen voor voetballer Elouati. De speler van Racing Genk zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen. Maar plots mocht hij het vliegtuig niet op. Volgens lokale media door visumproblemen. De Marokkaanse bond doet er alles aan om Ouadi toch nog op tijd in de VS te krijgen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië.
8: Nostalgie weer.
10: Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger. Maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen. Later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
11: Veronique en Sander.
9: Donderdag, dat is eigenlijk al bijna vrijdag, toch? Ik voel het weekend stilaan dichterbij komen. Die beste classics die staan weer klaar op Nostalgie. Leuk dat je erbij bent, hoor.
12: Ja, en zo meteen gaan we Frank Boeks nog eens de pieren uit de neus vragen.
9: Oeh, ja.
12: Over de kleedkamer.
9: Plezant, hè?
12: Hoe zit dat daar met die duivels?
9: De geheimpjes.
12: Frank, ben je klaar om de kroon te ontbloten?
13: Ik zal mijn best doen.

0: Een berichtje nog van Gauthier de Keizer. Boeksy. Frank Boeks, onze WK-watcher. Ook al heeft hij nooit voor Club Brugge gespeeld. Altijd respect voor gehad. Een topkeuze dus.
1: Ja, dankjewel. Hey, uit onverwachte hoek zelfs.
0: Zelfs de supporters van Club Brugge zijn heel blij met onze WK-watcher. Nostalgie.
2: Sta op met Veronique de Kok.
3: Ondertussen bijna 8:09. Bij ons nog altijd Frank Boeksen zijn in de studio. Onze WK-watcher vanaf nu. Maar Frank, het is in Amerika te doen dit jaar. Dus veel matchen ook 's nachts, denk ik dan. Ga jij dan het nachtje doordoen? Of hoe gaan we dat aanpakken? Of uitgesteld kijken? Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, uitgesteld kijken is bij voetbal vaak niet leuk, want dan weet je toch altijd uitslag als je wakker wordt. Ja. Maar ik denk dat ik mijn wedstrijden ga kiezen. Om te zeggen, de Frankrijk... ja, de
3: topploegen, Brazilië,
1: Spanje, Argentinië, die zal ik waarschijnlijk wel live kijken. De Belgen uiteraard, maar die spelen dan wel op een...
3: Op een normaal uur, op een Europees uur.
1: Twee keer. Een derde match is om 5:00 's morgens. Dus ja, dat gaat toch een... Dat is wel in het weekend, maar goed, dan zijn kinderen nog altijd wakker en vroeg wakker. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga aanpakken.
0: Maar hoe oud zijn jouw kindjes?
1: Ze worden 4 en 5 in de zomer.
3: Oh, dat is nog klein, hè?
0: Mag jij dan de ochtendshift skippen van je vrouw als je zo'n 's nachts een match hebt moeten kijken? Of geen genade?
3: Taakverdeling is dat dan?
1: Ja, dan zal ze wel zeggen, blijf maar wakker en slaap dan maar als ze naar school zijn. Okay, maar in juli is het geen school meer.
3: Dan is geen school, dan lopen die heel de dag rond natuurlijk.
0: Gaat Frank Boek zijn kinderen toch al school afzetten en hij regelt het maar.
3: Bon, Frank, jij gaat in elk geval alles voor ons op de voet volgen. Dan vooral ook de matchen van de Duivels. Maar ik ben wel eens benieuwd om die iets beter te leren kennen. Jij kent natuurlijk alle verhalen behind the scenes. Zo alle sappige details die wij natuurlijk willen horen. Ik heb een paar vragen. Je mag telkens met 1 naam antwoorden. Oké? Okay?
1: Ik ga mijn best doen, ja.
3: Okay. Welke rode duivel is het meest ijdel?
1: Aan de modeshow te zien hoe dat ze toekomen, is dat 100% Onanna.
3: Oké. Okay. Welke rode duivel is de grootste clown in de kleedkamer?
1: Ja, dat kan ik moeilijk zeggen, omdat ik er niet bij ben. En dat is altijd heel verrassend. Maar ik zou iemand waar je wel altijd mee kan lachen en iemand die altijd goed is voor de sfeer, denk ik Jeremy Doku.
3: Doku? Okay.
1: Omdat hij, ja, niet omdat hij zelf de grappen uithaalt, maar omdat hij nogal makkelijk beet te nemen is.
0: En jij hebt hem vaak beetgenomen vroeger, hè?
1: Ja, dat was toch een van mijn favoriete slachtoffers in Anderlecht.
3: Ja,
1: maar dat was een hele lieve jongen en die was ook nooit kwaad. Dus als je dat doet met iemand die echt kwaad wordt, dan stop je daarmee.
3: Ja.
1: Mag niet pesten zijn, maar als zo is van oké, je kan er zelf wel bij lachen, want het is een beetje de ontgroening.
3: Hij had de grap door. Dus, okay. Welke rode duivel komt het vaakst te laat?
1: Dat ging vroeger, ik weet niet of het nog altijd is, ik hoop voor hem van niet, maar dat was Dodi Lukubakio. Die heeft ooit van een trainer in Anderlecht van Besnik Hazi een horloge cadeau gekregen, omdat hij altijd te laat kwam.
3: Oeps. Maar voor een horloge zou ik nou ook altijd te laat komen.
1: Het was de Casio, het was niet een horloge dat je denkt dat het is.
3: Ik snap het. Welke rode duivel kan het slechtst tegen zijn verlies?
1: Dat lijkt mij Hans van Aken. Dat is iemand die heel veel kaart en spelletjes speelt. Ook naast het veld.
3: Altijd
1: winnen. Echt een absolute winnaar. Dus ik denk dat hij een echt pisnijdig wordt als hem verliest.
3: Okay. En welke rode duivel heeft de grootste koffer mee naar Amerika?
1: Ja, dat konden we ook zien op de foto's. Ik denk dat Kevin De Bruyne er 3 mee had. Dus Kevin, wat zit er allemaal in? Dat wil ik eigenlijk wel eens weten.
3: Wat nemen die dan allemaal mee?
1: Ja, veel hè. Je bent een maand van huis weg.
3: Maar je draagt elke nacht een training.
1: Ja, maar er zitten ook zo koffers met PlayStations en alles wat je mee wilt hebben om tussen de trainingen te doen.
3: Die nemen dat mee.
1: Ja, misschien zitten we wel in een golfresort, gaan de golfclubs mee.
3: Oh my god.
1: Allemaal dingen die
3: Oké. Allee, we hebben ze weer wat beter leren kennen, hè, die mannen.
0: Ja, ik ben wel echt benieuwd wat er in de koffers van Kevin De Bruyne zit.
1: Ik ga hem een berichtje sturen.
3: Laat het weten volgende keer. Als je
0: dat tegen de volgende match...
1: Ja, als hij het wilt delen, hè, want Kevin is niet de meest bereikbare door de duivel.
0: Stop met sturen, Frank, als hij dat antwoordt. Dan weet je dat.
1: Frank, ben je dronken? Laat me rusten. Het is 5:00 s'nachts, wat zit je nog wakker?
3: Frank, dikke merci om langs te komen. We gaan elkaar natuurlijk nog veel vaker horen als WK-watcher. Nog een laatste vraag voor vandaag. Waar eindigen onze duivels?
1: Ja, als ze groepswinnaar worden, wat ze moeten worden in de groep... Dan lijkt het mij dat ze in de kwartfinale Spanje gaan tegenkomen.
3: Oei, dat is altijd een pijnlijke.
1: Dat zou dan wel eens het einde kunnen betekenen. Maar ik zou daar op zich wel tevreden mee zijn. Als je eruit gaat tegen Spanje in een kwartfinale, dan heb je het degelijk gedaan. En je weet nooit dat je in één wedstrijd Spanje kan verrassen.
3: Voilà. Stel je voor.
0: En ik denk, ik ga er toch een ander antwoord op geven. Ik denk dat ze eindigen in het vliegtuig naar huis. Ik denk dat dat sowieso het einde wordt.
3: Ja, Sander.
0: Frank Boeks, dikke merci.
3: Frank, merci.
1: Veel plezier.
0: Tot snel.

0: I don't care, Ed Sheeran en Justin Bieber. But I do care, zeker wel, want ik zou heel graag straks met jou samen een team vormen. Dan gaan we spelen. Hè. Ik ga weer namen in, uit die mok halen, ik ga die omschrijven. En dan krijg jij 30 seconden de tijd om er 3 juist te raden. Als je wil meespelen voor die mok, open dan nu die nostalgie-app en stuur het berichtje met het magische woordje mok.
1: Ja, vergeet die gouden wereldbeker, de Veronique. De mok is de enige prijs die je de lucht in wil steken op deze donderdagochtend. Voilà. Zometeen krijg je eerst nog Rod Stewart, het sekssymbool uit de jaren 70 met Do You Think I'm Sexy? Ik denk dat hij veel mensen een blos op de wangen gegeven heeft in de jaren 70.
0: Dat is een goede plaatje.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
5: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Dad, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
14: Kijk eens in mijn jas.
13: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
15: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
16: Kokzijde presenteert... Vrijdag 24 juli, At Sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
17: Denk je soms nog aan
16: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar.
17: Ready we go!
16: At Sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
1: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Frank Jacobs laat weten in de Nostalgie dat hij rustig aan de dag gaat beginnen. Maar eerst een tasje koffie nuttigen. Ja, snap ik wel.
1: Maar dat zou wel van pas komen in zo'n moksje, hè?
0: In een lekker Veronique de Mokske. Ook jij bent een koffietje aan het drinken vandaag,
1: hè? Ik ben water aan het drinken, want de koffiemachine is kapot. En ik wilde zo een met veel melk, zo'n latte. Weet je wel?
0: Dat is ook wel lekker natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb mijn grote bidonfles niet bij. Ik heb gisteren moeten plassen. Nee, dat is niet waar.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Het is intussen bijna 8 uur 26. Ja, tijd om te spelen dus. Vandaag gaan we dat doen met Jill uit Kemzeke. Die gaat haar kans wagen. Goedemorgen, Jill.
3: Goedemorgen, Sandra en Vero.
0: Helemaal. Hey,
1: jij werkt vandaag een dagje van thuis uit. Heb je dit weekend fijne plannen?
3: Nee, een beetje rustig. En zondag op bezoek bij mijn ouders en een hapje gaan eten zondagavond.
1: Oh, dat is niet slecht. Dat is leuk. Dat is altijd leuk, hè. Bon, wij gaan eerst wel even een team vormen. Ik ga namen omschrijven. Je moet er binnen de 30 seconden 3 juist halen. En dan komt die mok jouw richting uit. Is dat duidelijk?
3: Ja, ik ga mijn best doen.
1: Alright. Veel succes, Jill. Hier gaan we. Amerikaans model, sekssymbool uit de jaren 50.
3: Marilyn Monroe.
1: Ja. Vlaams televisiemaker, Nerdland, wetenschapper, neveneffecten.
3: Lieve Scherren.
1: Ja. Amerikaanse zangeres, Bad Guy, Ocean Eyes, uit fluo groen
3: haar. Billie Eilish.
4: Oh, my zeg.
1: Bam, bam, bam, zijn ze. Maar goed zo, Jill. Nice, en zo
3: ja,
1: rustig gebleven.
3: Ja, wel een beetje.
1: Nee, ja, ja, ja, ja. Goed gedaan.
0: Je bent een quizertje, Jill. Ja, niet antwoorden, gewoon lachen. Dat zou ik ook doen.
1: Zeg gelijk, zeg gelijk.
3: Niet zeggen, dus toestemmen, zoiets.
0: Ja, ja, dat is zoiets, waar. Dat
1: ja,
0: is
1: wel
0: waar.
1: Mag je het groot gelijk, Jill. Die mok komt naar jou. Geniet ervan dit weekend. En smakelijk, hè, voor als je gaat eten daar. Hè.
3: Dank jullie wel. Doei. Doei.
0: Welkom bye in de club, Jill.
2: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: zal wel zijn. Clouseau en Sventybolt. Christian is aan het meeluisteren in het zonnetje in Tenerife. Laat ze weten van die fantastische muziek. Wel, straks krijg je nog David Bowie en China Girl.
1: Maar ondertussen is het 8:30, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Met Fraukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven. De uitvaartplechtigheid zal volgens haar wens plaatsvinden in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze werd 72. De meeste ouders steunen het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel. 8 op de 10 ouders zijn fan van het verbod, maar ze zien ook wel dat leerlingen nu meer op hun laptop zitten. Dus de schermtijd blijft wel ongeveer gelijk. Ook op het stressniveau of de concentratie van hun kind merken de meeste ouders weinig effect. En Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de gesprekken voor de toetreding opstarten. Hongarije blokkeerde dat jarenlang omdat de vorige premier Orbán een medestander is van Russisch president Poetin. Maar de nieuwe premier Magyar bereikte een akkoord over de rechten van Hongaren in Oekraïne.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Momenteel is het nog op vele plaatsen droog, maar dat blijft niet duren. In de loop van de ochtend ontstaan opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt geleidelijk ook wat frisser bij 18 graden. Morgen duren de droge momenten al wat langer. De buien zijn in de minderheid, al verdwijnen ze niet helemaal bij een graad of 18. Zaterdag start droog, maar eindigt alweer met regen. Zondag blijft het, afgezien van een enkele bui, droog bij een graad of 20.
5: Nu bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.

0: sociale chameleon, hè.
1: Ja.
0: Kon echt alles.
1: Ja. Hij had ook twee verschillende gekleurde ogen, wist je dat?
0: Is dat echt waar?
1: Een bruin en een blauw oog.
0: Oké, ja.
1: Dat is echt.
0: Dan is het wel bijna een voorteken dat je zo muzikaal divers bent. Ja, straks krijg je nog de banjo's van Mumford & Sons en zingen we massaal mee met de Axel Red.
1: Ja, maar eerst is het tijd zo meteen om te bellen naar die Verofoon. Die lag gisteren nog bij een influencer, bij Gerben Tuurlings. Als je dat gesprek wil herbeluisteren, kan dat altijd natuurlijk via de app van het Nieuwsblad. Dan vind je alle Verofoon gesprekken terug. Maar bij wie komen we straks terecht? Zou dat bij Steffi zijn of zou het te gemakkelijk zijn? Wat denkt u?
0: Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee eigenlijk.
1: We gaan Steffi eens bellen. Ze.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Iedereen kan het meezingen. Zelfs Dua Lipa. Ze deed het ooit in het Sportpaleis. Deze accelerat en sensualité. 8:45 ondertussen. De Verofoon.
1: Ja, bij wie gaan we terechtkomen? We gaan meteen bellen, hè, Sander?
2: Goedemorgen, met Els van Doesburg.
1: Ah, tuurlijk. Je hebt het Verofoon van Gerben doorgekregen. Goedemorgen, Els.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
2: Goed, Vero, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Een beetje bekomen toch van de opnames. Hè? Want ja, we waren natuurlijk medestagiairs voor een echte job. Gisteren vertelde Gerben eigenlijk toch dat hij dat redelijk pittig vond. Hoe is dat bij u binnengekomen allemaal?
2: Ik vond het fantastisch leuk. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Maar ik heb mij ook wel echt driedubbel geplooid om het allemaal praktisch mogelijk te maken. Dat zal bij u ongetwijfeld niet anders zijn.
1: Ja, die agenda's, hè, dat is soms moeilijk. Hè? Want je bent natuurlijk burgemeester van Antwerpen. Wat staat er dan nog allemaal?

0: Wel op die agenda vandaag of de komende weken?
1: Well, vandaag bijvoorbeeld komt de koningin. De koningin komt naar Antwerpen. Die komt naar het Middelheim ziekenhuis een bezoek brengen. Ik ontvang haar daar uiteraard.
0: Hoe cool is dat?
1: Dus zo zie je maar, van aan het bed tot de koningin. Het is, ja, elke dag ziet er helemaal anders uit.
0: Ja, dat is wel tof.
2: Ben je dan gebriefd, Els, over de, over de protocol? En zo, wat je mag vragen en zo?
1: Wel, je hebt nu natuurlijk, je moet altijd eerder aanwezig zijn dan de koningin. Dus te laat komen is geen optie.
0: Nee.
1: Dat is voor mij best wel moeilijk. Maar ik doe mijn uiterste best. En je moet ook altijd blijven totdat het koningspaar vertrokken is.
0: Zij
1: moeten
0: eerst
1: zeggen. Ja, sorry mannetjes, ik moet nu door. Ja, dat gaat niet. Dus dat zijn zo van die kleine dingen waar je absoluut wel rekening mee moet houden.
0: En klopt dat ook dat je ze niet eerst mag aanspreken? Dat zij jou eerst moeten aanspreken?
1: Well, je mag ze natuurlijk verwelkomen, maar het is niet de bedoeling om van, zeg, wat heb jij vanochtend gegeten? Wat ga jij nog doen vandaag?
0: Nee, dat mag niet. Gewoon een beetje
1: op je woorden letten. Ja.
0: Oh, dat zou ik nu ook wel tof vinden. Hé, toch? De koningin ontvangen?
2: Ze mag altijd langskomen.
0: Oh, dat vind ik wel tof. Ja, ja, leuk.
1: Ah, wel, zal ze zeggen? Allee, als ze mij
0: stuurt
1: in
0: transfer,
1: zal ik zeggen. Ja.
0: Dat is goed. Zeg, maar je hebt ook wel een feest binnenkort. Want jouw zoontje, de kleine Marcel, die is bijna een jaar, denk ik, hè?
1: Ja, die wordt zaterdag 1 jaar.
0: Maar zie...
1: Ja, het is onwaarschijnlijk snel gegaan. Echt waar.
0: En alles in orde met ons, Marcelke?
1: Fantastisch, het is een beer. Het is echt een beer. Hij eet niet normaal. Ik denk dat ik nog ga moeten flexijobben, effectief in het ziekenhuis ook. Om dat allemaal rond te krijgen, hoeveel dat die jongen kan wegsteken.
0: Ja.
1: Maar ja, des te beter. Hè. Hij groeit sterk, gezond, vrolijk.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Tuurlijk. Ja,
1: ik heb oma een beetje moeten inhouden met al die cadeaus. Dus,
0: ook wel zoiets. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel pittig is. Hè? En burgemeester zijn, en dan nog tv-opnames doen, en mama zijn. Heb je zo tijd om nog genoeg pauzes te nemen, zo hier en daar?
1: Nee, totaal niet. Nee, echt totaal niet. Ik had ook niet overlegen. Nee, echt totaal niet. Ik merk wel dat als ik nu ga slapen, dan val ik ook in een soort coma.
0: Ah, ja.
1: Die enkel jonge moeders herkennen, denk ik.
0: Maar oude moeders ook zo, hè. Je mocht mij daar gerust bij rekenen. Absoluut, absoluut. Dat is zo.
1: Je denkt op het einde van de week, hoe heb ik dat in godsnaam weer allemaal gedaan? Maar je doet dat gewoon.
0: Ja, hoe zijn we dat doorgespakteld? Ja, dat is zo.
1: Maar op zich, ik probeer ook niet te veel op te focussen op hoeveel en hoe zwaar en hoe moeilijk het is, maar gewoon ook op de fijne. Er gebeuren zoveel fijne dingen. Ik ben zo dankbaar dat ik de job mag doen die ik mag doen, dat alles met Marcel goed gaat.
0: Ja, ja.
1: Er is zoveel om dankbaar voor te zijn en zo weinig om over te zeuren eigenlijk.
0: Dus een weekendje B&B, dat zit er niet in?
1: Ik zou wel willen, hoor.
0: Maar ik weet natuurlijk, je hebt het misschien gehoord op de radio, ik open volgende week mijn eigen B&B in Schoten. Dat is natuurlijk eigenlijk groot Antwerpen. Hè? Vertel jij eens als burgemeester waarom Antwerpen eigenlijk de ideale vakantiebestemming is?
1: Omdat het eigenlijk een totaalpakket is. Je kan hier, je merkt ook wel dat wij steeds meer internationale pers halen als dit is nu eens echt een leuke citytrip om te doen. En dat is natuurlijk ook zo. Je hebt hier uiteraard fantastische musea. Je kan hier heel lekker eten. Ik denk dat wij een van de weinige plekken ter wereld zijn waar als wij op vakantie gaan, dat we zeggen, ja, dat is allemaal lekker, maar thuis is het toch beter.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat is wel zo, hè. Ja.
1: En het is hier, als het prachtig weer is, dan is die terrasjes die zitten vol, die stad die leeft. Het is zo heerlijk. Combinatie van geschiedenis en allemaal. Het is ook gewoon een super hippe stad natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar weet ik ondertussen niks meer van, hoor, van hoe hip dat wij zijn. Want ik lig dan in een coma.
2: Dat zal ik voor mijn rekening nemen.
1: Ik laat mij vertellen dat wij echt nog wel super hip zijn.
2: Ja, daar kan ik dan van meespreken.
0: Ja, ik hoor dat van mijn oudste zoon dan ook wel weer. Ja. Ik ken het. I feel you, Els. Ik snap het helemaal. Wel, Els, ik hoop dat je snel nog eens zie met andere opnames. Wie weet, of gewoon in onze fijne stad. Ik vond het heel leuk om je nog eens aan de lijn te hebben. En tot heel binnenkort.
1: Tot heel snel, hopelijk.
0: Salut, hè. Bye-bye.
3: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Daarnet hadden we nog Els van Doesburg, de burgemeester van Antwerpen, aan de lijn aan de, met de Verofoon natuurlijk. Ik ben nu wel heel benieuwd waar dat die morgen gaat terechtkomen. Misschien wel bij koningin Mathilde, wie weet zich. Maar Alexandra, goedemorgen. Elske die had ook hele mooie woorden over Antwerpen.
1: Ja.
0: Jij kent Antwerpen natuurlijk ook als je binnenzak.
1: Ja, ik woon er natuurlijk.
0: Ja, voilà. Ja. Wat zou jij aanraden om in de Koekenstad te bezoeken?
1: Ah, ik zou zeker... het Zuid is sowieso de place to be. Maar de buurt waar ik woon is ook een heel toffe buurt.
0: Ja.
1: Ja, ja, het Groen Kwartier.
0: Ja, hè? Tof.
1: Ja, hè? Ja, en daar de straten omliggend. Mm-hmm. Daar komen zoveel toffe restaurantjes, terrasjes bij. Ik heb zelfs een rooftop in mijn straat. Maar, wist je dat?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Moeten wij daar samen dringend eens naartoe. Ja.
0: Maar sowieso.
1: Dat is kei knap. En dat is kei tof.
0: Dat zelfs niet.
1: Daar komen ook DJ's spelen en zo.
0: Maar.
1: Ja, een rooftop in mijn
0: hier,
1: straat.
0: Hier, dat zegt ze dan nu pas.
1: Wie kan dat zeggen, hè?
0: En wel, ik kom af.
1: Zal wel zijn. Heel graag. Dus dat is voor de zomer. Als het weer terug gaat
0: warm. Sowieso.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: De plannen zijn weer al gemaakt. Tof. Hot chocolate, die krijg je zo meteen met Girl Crazy.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
5: de Vos Lemmis.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Download nu de Nostalgie-app.
11: En doe mee met unieke wedstrijden.
12: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Wat blieft, ga jij die een bikini aandoen?
13: Oh, is die goed?
14: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
13: Wat is daar mis mee?
15: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
16: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
17: Mode die bij je past en steeds verandert. Marie Fleur.
18: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
19: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
20: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Het is 2,5 minuut voor 9 uur. Goedemorgen, het nieuws met Fraukje Kallion. En Fraukje, de politie pakt blijkbaar de drugscriminaliteit zwaar aan.
21: Ja, de politie heeft sinds september al meer dan 2 miljoen crimineel geld in beslag genomen. Dat meldt binnenlandminister Keijntij. Ook werden er al meer dan 345 kilo drugs en 300 wapens in beslag genomen. De politie pakte meer dan 7300 mensen op. Het waren gerichte acties om de drugsmafia en de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. De focus lag onder meer op de steden Brussel, Antwerpen en Gent. Sinds april worden ook militairen ingezet in de Brusselse trein- en metrostations in de strijd tegen drugshandel. De factuur voor een Vlaamse woonzorgcentrum blijft stijgen. Bewoners betalen nu gemiddeld bijna €2.400 per maand. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. De kosten van bijvoorbeeld dokters, het wassen van kledij en een tv-abonnement zijn vaak niet inbegrepen. Ouderenvereniging Ogra maakt zich zorgen. De kloof tussen de pensioenen en de kostprijs van een woonzorgcentrum wordt alleen maar groter bij elke indexering. Ogra vraagt nu een structurele oplossing. Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven. De uitvaartplechtigheid zal volgens haar wens plaatsvinden in de landloperskapel van Merksplas-kolonie. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze werd 72. En in Nederland gaat het optreden van de Amerikaanse rapper Ye West of Kanye West dan toch door. Dat heeft de rechtbank beslist. Een Joodse belangenorganisatie wilde het optreden verhinderen omdat West al eerder anti-Joodse uitspraken had gemaakt. Maar de rechter ziet geen concrete aanwijzingen dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. West treedt dit weekend op in de Gelredom in Arnhem.
6: Nostalgie weer.
21: Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen. Later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
13: Alexandra Potvin.
1: Een donkere donderdag buiten, maar er zit ongelooflijk veel licht in de hits hier bij Nostalgie. No doubt, don't speak. Maar eerst, hot chocolate, go crazy. Goedemorgen.

No Doubt met een mega hit uit de 90s natuurlijk. Don't Speak bij Nostalgie. En gisteren ook weer een beetje stil geworden met het nieuws natuurlijk van Margriet Hermans. Ook hele fijne collega hier bij Nostalgie Plus. En ik heb haar ook zo lang gekend. Maar ik weet ook dat Margriet van het leven hield, het leven vierde. En dat ze niks anders zou willen dan dat wij dat ook gaan doen. Ze hield ook wel eens van zotte dingen doen. Heeft ze in haar leven vaak gedaan. Dus misschien moeten we dat meenemen voor vandaag. Zit het erin om vandaag iets zot te doen? En wat dan? Stuur het mij maar in de app. Zo af en toe is buiten de lijntjes kleuren, dat houdt je jong. Maar voor wat Bruno Mars hier voorstelt, ik zou toch eerlijk zeggen eerst mijn gezond verstand raadplegen. Zeker als het in een opwelling is. Marry you.

0: Never, never. En ik vroeg je daarnet, heb je zin om iets zots te doen vandaag? Dominique reageert erop, Dominique Verhelle. Iedere dag is zot doen, is geen dag te veel. Voilà. That's the spirit dan voor vandaag. En ik speelde ook nog Bruno Mars, I Think I Wanna Marry You. Ingrid, die zei dat exact 38 jaar geleden tegen haar man. En ze zijn nog altijd gelukkig samen, dus het is jullie huwelijksverjaardag. Dikke proficiat. We gaan dat vieren met ABBA en de Eurythmics.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames- en herenondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
5: Volkswagen.

Ook terugdenken aan de films Mamma Mia met de muziek van ABBA daarin. Goedemorgen. Ik zei daarnet, laten we eens iets geks doen vandaag, iets zot om onze Margriet eigenlijk ja, te eren, want ze was toch zelf ook graag zotjes. En hij die reageert, hey dag Alexandra, ik heb daar straks even 5 minuten normaal gedaan. Dat waren de ergste 5 minuten in mijn leven, want ik doe altijd zot. Zalig Heidi, dankjewel daarvoor, voor dat toffe bericht. En hier word ik ook heel gelukkig van, mijn goede vriend Raf van Brussel.

0: ook altijd goed voor het hoortje. Let's Go Dancing van Kool & The Gang bij Nostalgie. En het is donker buiten, maar ik stelde voor om vandaag eens wat zotjes te doen. Om te compenseren natuurlijk en ook voor al die lieverds die veel te vroeg van ons heen gaan. Sandra stuurt, ik ga vanavond samen met mijn zus naar K3. En daar is goed zot doen. Daar twijfel ik niet aan, Sandra. Laat morgen maar weten hoe het was. Geld, status en glamour. Flashy clubs, daar draait het vaak om. Eind jaren 80, begin jaren 90. The Adventures of Stevie V maakte een nummer met een knipoog naar dat decadente gedoe. Een heerlijke danshit krijg je van mij, na Milo.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40%.

Money Talks, Dirty Cash, zo was het in 1990. En nu nog steeds hetzelfde verhaal. Adventures of Stevie V, heerlijke danshit. Op deze, ja, beetje donkere donderdag voormiddag. Dit past perfect, vind ik, bij het weer. We zitten in de auto. En dan de regen op de ruiten. Met deze klassieker erbij van een rockgroep die ook weer scoorde met een ballet. Dat is vaak zo bij rockgroepen. Marillion bij Nostalgie met Kaylee.

honderden keren. Misschien meer, misschien zijn het er 1000. Heb ik het dansje nagedaan met mijn schoolvriendinnetjes. Ja, dat zijn zo van die dingen die gebrand zijn op je netvlies. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Misschien had jij dat ook wel met deze hit uit Grease. Nostalgie, donderdag voormiddag. Het weekend longt zo al een heel klein beetje. Je mag er al aan denken. En wat je wil doen.

0: Forever Young. En Ilse van der Linden gaat zich vanavond ook weer jong voelen. En daarna waarschijnlijk afgepeigerd. Ze stuurt de kleinkindjes van 2,5 en 3,5 komen logeren. Dus dolle pret voor deze Bonnie. Ah, zo tof. Geniet ervan, Ilse.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Komen deze twee piepen. Na het nieuws van 14 uur, Womack & Womack met Teardrops.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: vakantie opgegaan?
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Met B&B, Veronique.
3: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
2: Ah, Toby.
3: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
2: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
4: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
5: Sta op met Veronique de Kom.
4: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Leliekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
2: Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 10 nieuws met Frauke Kallion. En blijkbaar lopen moeders 2 keer meer kans op een burn-out of een depressie.
6: Ja, moeders hebben dubbel zoveel kans om op hun job uit te vallen door mentale gezondheidsproblemen dan vaders. Dat blijkt uit een studie van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Het hangt af van ons netwerkinkomen en of de kinderen wel lang doorslapen bijvoorbeeld. Maar de kans op een burn-out of depressie is 2 keer zo groot bij werkende moeders. Omdat zij nog vaak instaan voor de zorg en huishoudelijke taken naast hun job. Moeders besteden gemiddeld 16 uur per week aan zorg en opvoeding. Vaders 8,5 uur. De politie heeft sinds september al meer dan 2 miljoen crimineel geld in beslag genomen. Dat meldt binnenlandminister Kijntij. Ook werden al meer dan 345 kilo drugs en 300 wapens in beslag genomen. De politie pakte meer dan 7300 mensen op. Het waren gerichte acties om de drugsmafia en de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. De focus lag onder meer op de steden Brussel, Antwerpen en Gent. Sinds april worden ook militairen ingezet in de Brusselse trein- en metrostations in de strijd tegen drugshandel. En in Middelkerken zijn honderden mensen samengekomen op de waken voor de peuter van 2 die dinsdagochtend overleed. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje zelf naar buiten terwijl haar oma en zus nog sliepen. Hulpdiensten vonden haar in een beek dicht bij haar thuis. Ze stierf later in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer.
4: Nostalgie weer.
6: Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
7: music.
4: We are
7: Nostalgie.
4: Hits at work.
7: Alexandra Potvin.

0: Lighthouse Family. En nog even terug naar vanochtend. Want Veronique en Sander hebben een WK-watcher. Het WK komt nu wel heel erg dichtbij. Die in de ochtend de wedstrijden van onze Rode Duivels zal bespreken. En dat is de sympathieke Frank Boeks. Vanochtend kwam hij al eens langs in de studio en had hij wel wat leuke weetjes over onze Rode Duivels. Het antwoord op wie er de grootste clown in de kleedkamers is, was het volgende.
1: Iemand waar je wel altijd mee kan lachen en iemand die altijd goed is voor de sfeer, denk ik Jeremy Doku. Niet omdat hij zelf de grappen uithaalt, maar omdat hij nogal makkelijk beet te nemen is.
2: En jij hebt hem vaak beetgenomen vroeger, hè?
1: Ja, ja, dat was toch een van mijn favoriete slachtoffers in Anderlecht.
3: Ja,
1: maar dat was een hele lieve jongen en die was ook nooit kwaad. Dus als je dat doet met iemand die echt kwaad wordt, dan stop je daarmee.
0: Doku is dus de grootste clown van de Rode Duivels. En natuurlijk is er ook daar een laatkomer.
1: Vroeger, ik weet niet of het nog altijd is, ik hoop voor hem van niet, maar dat was Dodi Lukubakio. Ja, die heeft ooit van een trainer in Anderlecht, van Besnik Hazi, een horloge cadeau gekregen. Omdat hij altijd te laat kwam.
3: Oeps. Nou, voor een horloge zou ik nou ook al.
1: Ja, het was de Casio. Het was niet een horloge dat je denkt dat het is.
0: Ja, dat is ook weer typisch ons, Veronique, natuurlijk. Voor een horloge zelfs dat doen. In ieder geval, hij komt langs in de studio en zal de wedstrijden van de Rode Duivels bespreken. Hopelijk meer dan 3 keer. Dat betekent dat ze doorgaan natuurlijk. Alles wat hier gebeurt bij Nostalgie zie je trouwens ook op onze socials. Dat is Nostalgie België op Instagram. Gloria Gaynor nu.

0: Daar gaat het allemaal om natuurlijk. Vertrouwen. John Hyatt bij Nostalgie. Zoutelanden heb ik nog eens voor jou van Gijke Arnaert. En Bluff natuurlijk. En ook een van de coolste vrouwen die ooit op een podium heeft gestaan. Debbie Harry, die is ondertussen... ja, 80. Ik zag nog een filmpje op Instagram. Ze stapte uit een auto. Echt, het ging allemaal nog heel vlotjes. En hoe ze eruit ziet, gewoon super. Ik heb natuurlijk een van die geweldigheden van Blondie. Een comeback single eigenlijk uit de 90s. Maria, na... Nee, die komt er meteen aan. Ik ben een beetje in de war, precies.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
9: Mm-hmm.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
9: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
9: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
9: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
9: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
9: Ja, zeker. Ja.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: En, wat gaan we vandaag doen?
12: De badkamer renoveren!
11: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
13: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
11: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
13: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
14: Check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
15: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

regent het in Zoutelanden. Ook een warme, zoele zomer. En moeten ze niet te veel schuilen in dat oude strandhuis. Bluff en Gijke Arnaert bij Nostalgie. Eerste en grootste hit ook in dit uur. En ik ga je zo meteen al even een tip geven over wie het is vandaag. Eros Ramazzotti,

0: nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: Wit-wit?
0: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
0: Ritchie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
11: Oh, is die goed?
10: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd. Wat is daar mis mee?
11: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
10: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
12: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
13: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
14: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
15: Denk je soms nog aan
14: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
16: Zalig.
17: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
1: At work.
0: Alexandra Potvin.

Daar heb ik me dus de afgelopen 2 minuten mentaal op voorbereid. Op het einde van een thriller van Michael Jackson. Ja. Nostalgie. Ik kan er echt niet tegen. De eerste en grootste hit, en toen ik daarnet Trini dat zei, ja, dan wisten jullie het, of toch velen wisten het. Het gaat inderdaad over Billy Ocean, die daar geboren is in Trinidad, maar opgroeide in East End, en dat is een wijk in Londen. Voor hij doorbrak als zanger was hij kleermaker en maakte hij chique mannenkostuums in Londen. En werkte hij ook nog aan de lopende band bij Ford. En 's avonds schreef hij dan songs en nam hij demo's op. En in 1976 veranderde alles met een nummer dat hij zelf schreef aan een piano die hij tweedehands had gekocht. Het is een heerlijke, vrolijke single, maar eigenlijk gaat het over liefdesverdriet, zoals heel veel vrolijke nummers eigenlijk. En toch weet ik dat je er gelukkig van gaat worden, want er zit ook zon in. Billy Ocean, met zijn grote doorbraak, ook bij ons in de top 10 in 1976. It is Love Really Hurts Without You.

0: Hermans in de Nostalgie-app. Voor mij het beste Bondnummer ooit. Hopelijk houden jullie het droog op Linkeroever. Ik heb net nog eens naar buiten gekeken. Het is hier echt aan het gieten en wind en alles erbij. Dus nee, Juri, hier ook niet.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En daarom stop ik zo meteen nog wat extra zon in de radio. Want na het nieuws hoor je Bob Marley en de Wailers.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 9 het nieuws met Fraukje Kallion. En Fraukje, blijkbaar zijn er nog geen maatregelen tegen de extra geluidshinder rond Brussels Airport.
8: Nee, er is nog geen vooruitgang geboekt in het overleg over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Brusselse burgemeester zaten daarover samen met federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk. Er duiken al maanden klachten op over nieuwe vliegroutes die tot meer geluidsoverlast leiden. De burgemeesters hebben de problemen aangekaart, maar concrete maatregelen zijn er nog niet. Minister Kruk wacht daarvoor nog op een akkoord met de coalitiepartners. De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Ze heeft daar jarenlang gewoond. Om 1 uur vanmiddag kan je een boodschap achterlaten voor de familie in het dienstencentrum Eigenaard. Je kan ook online je steun betuigen. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze wordt volgende week woensdag begraven. Ze werd 72. En Israël heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Libanon, amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit in 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Gisteren raakten Israël en Libanon het eens over een tijdelijk staakt het vuren. Daarbij moest ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stoppen.
1: Nostalgie weer.
8: Wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
0: Ik heb zometeen een hele toffe voor jou van Fairground Attraction uit eind jaren 80. Perfect. Na dus de zon dankzij Bob Marley en de Wailers.

voelde me wel aangesproken door Fairground Attraction. Perfect. Het is een voordeel en soms ook een heel groot nadeel. Lee stuurt in de Nostalgie-app. Is het al Amazing Vrijdag? Want ik ben hier alles aan het meezingen. Lee, het is wat jij wil. We zingen hier trouwens elke dag mee bij Nostalgie. Alleen op vrijdag nog wat uitbundiger. Omdat we dan richting het weekend gaan natuurlijk. En ik had het daarnet over het einde van Thriller. Die lach, ja, ik kan daar echt niet mee om. En David de Rijk stuurt. Dan moet je eens luisteren naar de intro van Iron Maiden. Van het nummer 666. Zo rauw, ja, ik ken dat nummer. Ik ken dat nummer, David. Ik heb daarnet nog eens gekeken naar de clip. Maar goed, we gaan het gezellig houden. Laat ons dat vooral doen. Met z'n meteen de jaren 90, toen Eurodance Europa compleet overnam. En opvallend veel van die grote dance acts die kwamen uit Duitsland. Ook Culture Beat, dat zijn zo'n pompende beats. Goeie zangeressen en tussendoor ook nog eens een rapper. Mr. Vain, dikke nummer 1, ook bij ons. Eerst nog even rustig met Duncan Lawrence. Hij is nieuwe muziek aan het schrijven. Het begon natuurlijk met deze overwinning op het Eurovisie Songfestival. Vinden nog altijd een fantastische single, Arcade.

0: Waar wij met Nostalgie een geweldige 90s party hebben gegeven. Hoe zot was dat publiek, werd echt compleet gek. Wie weet gaan we er terug naartoe. Straks maak ik kennis met een vrouw die bewijst dat je voor topkazen niet altijd naar Frankrijk moet kijken. Want volgens haar liggen sommige van die strafste smaken gewoon hier in België te rijpen. Leen is het, gepassioneerde kaasmeester. En je hoort haar na de single waarmee ik Chris Rea leerde kennen. En ik was meteen verkocht. En ook Dire Straits.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go yellow!
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Go Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
13: Wat? 3?
12: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Ik wist dat je ervan ging genieten. Aanstuurt. Ah, volume hier een pak hoger. Dankjewel. Ook op regenachtige dagen brengen jullie de zon in huis. Dat is super, super om te lezen, Ans. En ook Elsie stuurt. Heerlijk, zalig deze Chris Rea. Fool if you think it's over. En nu weer naar een gepassioneerde ondernemer. We leren ze kennen hier, dankzij Unizo. Van een vakantiejob tussen de kazen, tot uitgeroepen worden tot kaasspecialist persoonlijkheid van België in 2025. Leen de Hamers deed het van de Kazaar. Ze leeft dus echt voor haar vak. En in haar winkel in Ieper vind je dus geen doorsnee blokjes kaas. Dag Leen.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: Ja, je werd dus verkozen vorig jaar tot kaasspecialist persoonlijkheid van België. Dat is al super chic. Wanneer wist je eigenlijk, dit is echt mijn passie?
1: Toen ik redelijk jong was, heb ik een vakantiejob inderdaad gedaan in een kaaswinkel. En daar ben ik echt gebeten door de kaasmicroben. En dan wist ik dat ik mijn eigen winkel moest en zo hebben.
0: Ja, dus dat is echt al heel jong begonnen bij jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt tussen de 120 en 140 soorten kaas in huis. Hoe begin je daar eigenlijk aan om telkens opnieuw die perfecte selectie te maken?
1: Alles begint met een goede basis eigenlijk. Ik heb een opleiding kaasmeester gedaan waar ik heel veel geleerd heb over de kwaliteit van de kazen. En ik ga ook altijd naar beurzen en naar kaasboerderijen. En dan proeven we heel veel om altijd te zoeken voor nieuwe topkaasjes voor ons assortiment.
0: Ja, en je zet ook heel hard in op Belgische kazen die veel mensen nog niet kennen. Is er zo'n specifieke Belgische kaas waarvan je zegt, oh, die verdient veel meer aandacht?
1: Ja, heel veel Belgische kazen eigenlijk. Maar er zijn Belgian Cheese Awards geweest vorig jaar. En daar heeft de geitenkaas van Carditzel gewonnen. En dat is echt een topkaas. Maar er zijn nog veel Belgische kazen die niet gekend zijn. Zo zijn er ook kaasjes uit Ieper. We hebben een Piconche van de Smittershoeve. Dat is minder gekend. Maar dat is ook een topkaasje die zeker en vast zo in meer winkels mogen liggen.
0: Ja, en je kan ze dus bij jou komen kopen. En blijkbaar komen mensen van heel erg ver naar jouw winkel in Ieper.
1: Ja, dat gebeurt soms inderdaad. Ja, dat is omdat ze op zoek zijn naar een assortiment dat ze ergens anders niet vinden.
0: Ah, voilà, kijk. Dat kan dus wel bij de Kazaar. In Ieper, jij leeft dus tussen de kaas al heel erg lang. Eet je nog zelf elke dag kaas, Leen?
1: Ja, zeker. Ik kan niet zonder kaas.
0: Ah, dat is grappig.
1: Ja, tussendoor en in de maaltijden komt het altijd voor.
0: Fantastisch. Dat is ook nog maar eens het bewijs wat jij doet. Dat kaas zoveel meer is dan iets voor tussen de boterhammen. En er zijn zoveel lekkere kazen en nog steeds om te ontdekken ook. Dus dekazaar.be, je kan blijkbaar ook online een bestelling doen?
1: Ja, dat kan zeker. We maken heel veel kaasplanken en tapasplanken. En altijd met heel veel liefde. Altijd ook met ongekende kaasjes erop en mooi gepresenteerd.
0: Oké, dat klinkt heel erg lekker. En ook de socials, die heb jij, hè?
1: Ja. Daar kun je ook altijd veel bij leren. Een beetje nieuwe weetjes dat we delen of leuke verhaaltjes over kaas. Ja. Dat is ook altijd.
0: Ja, op Instagram en op Facebook, de Kazaar dus. Leen, hou die pure passie nog lang vast. Hoe meer gedreven ondernemers er zijn in Vlaanderen, hoe beter natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar.
0: Fijne dag nog.
1: Merci, Alexandra. En tot dat je weer komt naar de week.
0: Ja, ik ga komen. Zeker en vast.

0: Er zijn er die het verdorie goed hebben op dit moment. Berichtje in de app van Dominique. Kopje koffie onder de oleander bij 24 graden. Het kan slechter, in vakantie bij Pont du Gard. Dominique, geniet daar absoluut van. En blij dat je ook tijdens je vakantie luistert naar nostalgie. Van de jaren 90 naar de hypermoderne Sphere in Las Vegas. Er is één boyband die dat kan. Ze zijn dan ook al meer dan 30 jaar bezig. Eerst een van de weinige hits die Phil Collins niet zelf schreef. Het is zelfs een cover.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op

0: via onze app of op nostalgie.be.
1: At work. Alexandra Potvin.

gestuurd. De muziek zorgt voor goede sfeer binnen, maar ook buiten, want ze ziet een straal zon en ook aans al wel. Dat is fantastisch. Hè? Komt dat allemaal door onze geweldige muziek? Heerlijk. Ik heb er nog twee voor jou en dan is het aan Marcia. Nu een single gemaakt voor een Amerikaanse tienerfilm, The Legend of Billie Jean. Compleet aan mij voorbij gegaan, maar wel een toffe single. Pat Benatar.

Jullie vonden hem tof. Machteld stuurt bijvoorbeeld: Alexandra, bedankt voor deze minder bekende Pat Benatar. Ik was deze vergeten, maar ik kan de woorden nog perfect mee zingen. Voilà! Pat Benatar en Invincible op weg naar 12 uur. Straks zijn er Sean en Lonke... Lonke? Ja, ze lonkt soms. Lenkje tussen 3 en 6. Met ook weer fantastisch gezonde snackenbuizen voor de studenten. En zometeen Marcia. Met een geweldige playlist. Deze is trouwens speciaal voor haar, want dat is ze. I'm Every Woman, Whitney Houston.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, een girl power mankeert het zeker niet vanmiddag. Madonna komt er zo aan.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: Een idee voor jou, Veronique. Zo een modeadvies geven aan Kevin. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
2: Oh, maar ik vind dat kei-plezant. Hey, maar pas op, ik heb veel van die... Hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
3: Oh, wax.
2: Wax. Ik heb veel wax in mijn winkel.
3: Heb jij veel wax?
2: Ja. Die komen... Ja,
4: wat denk je dan dat die maar op wax zijn?
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
11: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
14: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Het Openbaar Ministerie heeft een vernietigend advies gegeven over seriemoordenaar Freddy Orion.
19: Ja, hij is volgens het Openbaar Ministerie een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herhaalbare criminele feiten. Dat staat in het advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Die besliste maandag dat Freddy Orion de gevangenis na 47 jaar mocht verlaten met een enkelband. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Maar hij mag nu verhuizen naar een forensisch zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie heeft daar ernstige bedenkingen bij, omdat hij naar een zorghuis gaat waar de buitendeur overdag gewoon open is. Maar de rechtbank volgde het negatief advies dus niet. Er is nog geen vooruitgang geboekt in het overleg over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Brusselse burgemeesters zaten daarover samen met federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Huc. Er duiken al maanden klachten op over nieuwe vliegroutes die tot meer geluidsoverlast zouden leiden. De burgemeesters hebben de problemen aangekaart, maar concrete maatregelen zijn er nog niet. Minister Kruk wacht daarvoor nog op een akkoord met de coalitiepartners. En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Het heeft een groot netwerk opgerold van mannen die vrouwen uit hun omgeving drogeerden, verkrachten en dat filmden. De video's werden dan in besloten chatgroepen gedeeld. De politie pakte 4 verdachten op en er is ook nog sprake van 4 andere verdachten tussen 21 en 51 jaar oud. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is nog niet duidelijk. Verder onderzoek van de in beslag genomen smartphones moeten dat uitwijzen.
0: Nostalgie weer.
19: Wissel wisselvallig met veel windbuien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Marcia Boisrodi.

Je krijgt al de groeten van Olivier Cornelis en zijn collega Patrick in de Nostalgie-app. Die staan zingend in hun verfwinkel momenteel. Een paar Hakuna Matatas te lanceren tussen, wie weet wel, een van jouw volgende frisse kleuren op je muur thuis. Werken wordt toch nog een stuk leuker, zeker met de grootste hits erbij, absoluut. Zometeen een sprankelend popgeluid uit de 80's. Met een licht dromerige sfeer erin. Alsof alles om je heen in zacht neonlicht staat. Komt er zo aan, na ILO hier. Don't bring me down.

0: bas, die synthesizers. Jongens, toch een nummerken om duimen en vingers bij af te likken dit. Absolute Creepy Lady hier bij Nostalgie. Onderweg naar een Bruno Mars plat op zijn gat. Moet ook eens kunnen af en toe.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Met B&B, Veronique.
9: Ja, zeg Veronique, Toby Alderweireld hier, hè.
8: Ah, Toby.
9: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
8: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
10: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
11: Sta op met Veronique de Kom.
10: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
12: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
13: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters,
14: denk je soms nog aan
13: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
15: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
16: Oh, is die goed?
15: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
16: Wat is daar mis mee?
15: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
16: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
17: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
18: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

Lucy Peniston. En van Finally neem ik jou mee naar een van de meest chaotische en toch wel intense opnamesessies uit de jaren 80. Twee muzikale genieën samen in dezelfde ruimte. Twee haantjes ook wel, die constant aan het strijden zijn om de creatieve controle tijdens hun project. Het knetterde zelfs zo hard op een bepaald moment dat ze eigenlijk liever in aparte studio's wilden gaan zitten om hun ideeën te kunnen uitwerken. Het is dus eigenlijk al een klein wonder dat dit duet ooit op tape is geraakt. Ook al omdat ze nooit meer de kans hebben gekregen om het samen live te spelen later. Freddie en Bowie in dezelfde hit. Dit is Under Pressure.

0: Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hits at Work.
9: Marcia Boirodi.

Ik zag Sabine de Smet daar straks heel gelukkig zijn in de Nostalgie-app met de artiest waar we vandaag de eerste en de grootste hit van draaien. En ze heeft smaak, ons Sabine. Baby, er zijn zoveel topsongs van Billy Ocean, vind je. En dat is zeker ook zo. Dat was zijn eerste echte hit, Love Really Hurts Without You. Die kreeg hij al bij Alexandra daar straks. Maar zijn grootste, die krijg je hier bij mij. En die schreef hij voor The Jewel of the Nile. Heerlijke film. Met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Gouden trio in de 80s, die drie. En die schitteren dus ook mee in de bijhorende videoclip van de song als achtergrondzangers en dansers. Eigenlijk stelen zij compleet de hele show in die video. Omdat Billy hen ook echt de ruimte geeft om te shinen. Want dat is nu eenmaal de gentleman die hij is. Over volhouden en doorzetten in het leven wanneer het moeilijk wordt, zijn grootste hit. Oftewel... When the going gets tough, the tough get going. Let's go.

0: straks bij Nostalgie.
1: Shiny Happy Vibes van R.E.M. en Kate Pearson straks. Is voor meteen na het nieuws.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
3: Natuurlijk.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Zalig.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
13: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
14: Lekker.
13: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
14: Zalig, vertel me meer.
13: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
14: En dat alles op maat van ons budget?
13: Zeker weten. Krijnen, maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
1: Nostalgie. Ja, het is 2-1. Nieuws met Simon van Elslanders. En Simon, het is onrustig in Brussel.
15: Ja, daar is een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs bezig. Maar die is dus uit de hand gelopen. De politie zet traangas en een waterkanon in en vraagt om het stadscentrum en het centraal station te vermijden. Aan het treinstation staken betogers deelfietsen in brand en bekogelden ze de hulpdiensten met projectielen. De aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingspakket van €300 miljoen in het Franstalig onderwijs. Dat decreet met maatregelen zoals meer lesuren voor leerkrachten en een hoger inschrijvingsgeld voor studenten wordt vandaag via een spoedprocedure gestemd. Het Openbaar Ministerie noemt seriemoordenaar Freddy Horion een tikkende tijdbom met een zeer hoog herhalingsrisico. Dat staat in een gelekt vernietigend advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank besliste maandag dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband om naar een forensisch zorgcentrum te verhuizen. Hij kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het Openbaar Ministerie heeft zware bedenkingen bij de verhuizing, omdat de buitendeur van dat zorghuis overdag gewoon openstaat. De rechtbank legde dat negatieve advies echter naast zich neer. In de Albanese hoofdstad Tirana is gisteravond geprotesteerd tegen een groot vastgoedproject van Jared Kushner. Dat is de schoonzoon van Donald Trump. Betogers eisen de stopzetting van het luxe resort aan de Adriatische kust. Het project van €1,4 miljard ligt in een beschermd natuurreservaat, waardoor milieuorganisaties vrezen voor ernstige schade aan het kwetsbare ecosysteem. Voor het kabinet van premier Edi Rama kwam het tot confrontaties, waarbij de politie waterkanonnen inzette. Rama weigert het project stil te leggen. En sinds begin deze week wordt er al elke dag betoogd.
0: Het weer met Erwin Franks.
3: Vanmiddag en vanavond verlopen nog maar eens wisselvallig met buien die soms onweerachtig zijn. Er komt ook een stevige wind te staan. Bij amper 18 graden lijkt het eerder herfst. Ook morgen is het nog buiig, met toch al wat meer zon en iets minder regen. Zaterdag begint hoopvol, met redelijk wat zonneschijn. Na de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. De betere dag van het weekend is zondag. Dan proberen we het een hele dag droog te houden bij 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
11: Marcia Boirodi.

Give It Up, KC and the Sunshine Band. Het is een beetje op en af met de sunshine vandaag. Pre van Nesten weet er ook van in de Nostalgie-app. Heeft net een joekel van een wolkbreuk getrotseerd aan de kanten van Grimbergen, lees ik. En ook hier bij ons in Antwerpen net een stevige plensbui achter de rug. Maar tegelijk ook weer een babyblauwe lucht tussen die regenwolken door. Beetje een instabiel weertje vandaag, dat wel. Maar je stroom aan muziek, die blijft gewoon heerlijk constant hier bij Nostalgie. Axel Red staat al in de wachtrij voor jou zo meteen. Eerst nog een schoontje van Pink en Nate Roos. Just Give Me a Reason. Right from

0: Kennedy Boulevard van Axel Red. Onderweg naar een zonnige, ontspannen tune zo meteen. Eentje die jou gaat meenemen naar een plek waar alles heel even vrij en zorgeloos aanvoelt. Je hoort hem na Steve Miller Band.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, roséweken.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: een longcapaciteit om u tegen te zeggen, deze man. Bill Withers. It's a lovely day. Els van Doesburg heeft denk ik ook wel een leuke dag vandaag. Zij was het die de Verofoon opnam vanmorgen, hoorde ik. De gsm die van BV naar BV reist elke dag. En laat ons zeggen dat de agenda van de burgemeester van Antwerpen er toch een stuk spannender uitziet dan pakweg die van mij.
1: Vandaag bijvoorbeeld komt de koningin. De koningin komt naar Antwerpen. Die komt naar het Middelheimziekenhuis. Ik ontvang haar daar uiteraard.
2: En klopt dat ook dat je ze niet eerst mag aanspreken? Dat zij jou eerst moeten aanspreken?
1: Je mag ze natuurlijk verwelkomen, maar het is niet de bedoeling. Zeg, wat heb jij vanochtend gegeten? Wat ga jij nog doen vandaag?
2: Dat mag niet. Ja. Oh, dat zou ik nu ook wel tof vinden.
3: Ze mag altijd langskomen.
2: Oh, dat vind ik wel tof. Ja. Ja, leuk.
1: Welk zal ze zeggen? Allee, als ze mij
0: stuurt
1: iets
0: aanspreekt, ja. Of de Verofoon doorgeven misschien. Hè. Stel het u voor, koningin Mathilde aan de lijn morgen vroeg. Oh, iets in mij zegt dat dat misschien ook niet direct strook met de protocollen. Maar goed, je weet maar nooit. Hè. Wie er als volgende opneemt die Verofoon, hoor je morgen vroeg in. Sta op met Veronique de Kok. Zoals altijd vanaf 6

0: Zeg, hoe zit het?
1: Hebben we nog eens zin in een live momentje vanmiddag? Samen terugvliegen naar een topconcert uit de 70s en meesurfen op de gelukzalige sfeer die daar in die zaal hangt. Oh, ik regel het voor jou, over 10 minuten.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
6: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
7: Nostalgie Top 3000.
6: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We are music.
7: Hits at Work.
6: Marcia Boirodi.
8: Nostalgie. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Ze zijn nog een pak meer dan We Built This City. And Nothing's Gonna Stop Us Now. Oh, minstens even mooi, toch? Deze Sarah van Starship en Nostalgie. En dan neem ik jou mee terug naar een bomvolle concertarena. Beeld het je eens in. Ergens halverwege de 70's zijn we. Geen honderden smartphones in de lucht die je zicht blokkeren. Wel de geur van bier en sigarettenrook in de lucht. Je ziet veel lang haar en t-shirts met bandlogo's om je heen. En je voelt ook een gezonde spanning voor die ene Peter Frampton-song waar we al een dik half uur op aan het wachten zijn in die zaal. En dan gebeurt het. Hij zet hem in op zijn gitaar. Een golf van herkenning en euforie door die zaal. En de trillingen van de drums die door je buik beginnen te gaan. We gaan genieten. Show me the way.

0: gelukkige Gilles Moerman in de Nostalgie-app. Ze is aan het meezingen in de allermooiste taal die er bestaat, zegt ze. Céline Dion. Pour que tu me manques.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En ook al een goede Michael Jackson opkomst. We gaan voor Billie Jean meteen naar het nieuws.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Sst, luister.
8: Summer deals.
7: Hoor je het ook?
8: Summer deals.
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Ik ben rapper Rick en ik doe alles.

0: Dat is een appje gaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
5: Nostalgie. 2 voor 2 al. Hoog tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Onrust in Brussel, Simon. Wat is daar aan de hand?
6: Ja, daar is een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs bezig. Maar die is dus uit de hand gelopen. De politie zet traangas en een waterkanon in en vraagt om het stadscentrum en het centraal station te vermijden. Aan het treinstation staken betogers deelfietsen en in brand en bekogelden ze de hulpdiensten met projectielen. Aanleiding voor het proces is de stemming over een besparingspakket van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Dat decreet met maatregelen zoals meer lesuren voor leerkrachten en hoger inschrijvingsgeld voor studenten wordt vandaag via een spoedprocedure gestemd. Het Openbaar Ministerie noemt seriemoordenaar Freddy Horion een tikkende tijdbom met een zeer hoog herhalingsrisico. Dat staat in een gelekt vernietigend advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank liever. De rechtbank besliste maandag dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band om naar een forensisch zorgcentrum te verhuizen. Hij kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het Openbaar Ministerie heeft zware bedenkingen bij de verhuizing omdat de buitendeur van dat zorghuis overdag gewoon open staat. De rechtbank legde dat negatieve advies echter naast zich neer. Voetbal. Antonio Conte vertrekt als trainer van Napoli. De samenwerking is in onderling overleg stopgezet. De 56-jarige Italiaan was 2 seizoenen in dienst en leidde de club, waar ook Lukaku en De Bruyne spelen, vorig jaar naar de landstitel en de Supercup. Conte kondigde zijn vertrek eind mei al aan, na afloop van het seizoen. En volgens Italiaanse media keert hij waarschijnlijk terug als bondscoach van Italië.
4: Nostalgie weer.
6: Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe opklaringen en 18 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

komen nu is nooit ongelegen, toch? De Leila's van de Kreuners tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Met trouwens een extra streepje kleur deze middag. Dankzij Manon Corniel. Want zij gelooft dat een fris, vrolijk kleurtje wonderen kan doen voor je gemoed. En dus heeft ze daarom een plekje uit de grond gestampt waar je bij het binnenstappen alleen al helemaal gelukkig wordt van alle kleurtjes die je ziet. Dan gaan we kort voor 3:30 induiken in dat verhaal. Eerst muziek waar je gelukkig van wordt. Zometeen een Flock of Seagulls.

0: frontman Mike met zijn kuif die half over zijn neus hing en de zijkanten van zijn haar puntig omhoog gezet, hebben we toch nogal coiffuurtjes versleten in de 80s. The more you live, the more you love van een Flock of Seagulls heb je ook al gehad bij deze. Dus meteen een oorsnoep voor de George Michael fans onder ons.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een idee voor jou, Veronique. Zo een modeadvies geven aan Kevin. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
2: Oh, maar ik vind dat kei plezant. Hé, maar pas op, ik heb veel van die... Hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
3: Oh, wax.
2: Wax. Ik heb veel wax in mijn winkel.
3: Heb jij veel wax?
2: Ja. Die komen... Ja,
4: wat denk je dan dat die maar op wax zijn?
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
5: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè.
5: Ah, bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
9: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen. Dat doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dat is Daniel Radcliffe, Fans and Night Sweats. En ondertussen heb ik voor jou ook al Prince gereed staan. Maar eerst dankzij Unizo nog eens binnenlopen bij een gepassioneerd ondernemer nu. Bij Manon van Coco Mastel in Destelbergen. Dat is een vrouwenkledingzaak waar je letterlijk buiten wandelt met alle kleuren van de regenboog in je shopper. En je vindt ernaast die mooie nieuwe outfit ook nog eens een warme plek waar je thuis en goed voelt. Dat vindt Manon minstens even belangrijk. Goedemiddag, Manon.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, hoe is het verhaal van Coco Mastel eigenlijk gestart?
1: Wel, ik ben heel graag creatief bezig. En als mijn oudste dochtertje, die is ondertussen 13, dus geen dochtertje meer. Maar die is als ze 6 was ziek geworden, die heeft leukemie gehad. En ik was daarna eigenlijk op zoek naar iets om een beetje mijn creatief ei in kwijt te kunnen en echt zo meer bewust van ik moet iets doen voor mezelf. Mm-hmm. En dan ben ik Coco Mastel begonnen. Een beetje een uitlaatklep.
0: Ja, een project dat kleur in je leven heeft gebracht en creativiteit na een heel moeilijke en heftige periode. En die kleur is duidelijk ook te zien in de winkel, hè, Manon. Wat wil je graag weerspiegelen in de kledij die je daar aanbiedt?
1: Oh, ik wil eigenlijk dat mensen gelukkig worden door wat ze dragen en komen shoppen hier. Dus niet alleen kleur, maar ook wel dat mensen zichzelf zeker voelen. En goed in hun vel voelen als ze hier komen shoppen. Ik ga ook altijd eerlijk zijn tegen de klanten. Als iets hun niet staat, ga ik dat zeker ook niet aanraden. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk zo een beetje de good vibes brengen. En ik vind ook dat... dat we ons niet moeten kleden naar het weer buiten of de kleuren buiten. Ik zal het zo zeggen, bijvoorbeeld in de winter is er bij mij ook heel veel kleur te vinden. Ik vind dat je moet kleden naar het gevoel dat je graag zou hebben die dag. En niet naar het gevoel dat je op dat moment al hebt. Dus een beetje dat kleur jouw humeur kan beïnvloeden.
0: Oh ja, dus eigenlijk is bij jou shoppen een klein beetje therapie ook dan? Manon.
1: Sowieso, retail therapy als je binnenkomt. Heel veel leuke dingen, veel good vibes, altijd met een glimlach. Mensen komen hier ook echt na een zware week of een moeilijke dag. Zeggen die ook letterlijk, die komen binnen en die zeggen van... Oh, ik kom even gewoon kleur tanken en positiviteit tanken. Ik voel me niet goed, dus ik kom even naar hier.
0: Oh, dat is zo tof en ik voel het ook tot hier. Manon, je enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik begrijp het wat je bedoelt met die retail therapy. En het klopt ook volledig met de stijl in je winkel. Hè. Leuke stuks met vrolijke kleuren, mooie prints en ook comfortabele pasvormen. Hè. Je kan gerust eens gaan kijken cocomastel.be of loop eens binnen in de winkel bij Manon in Destelbergen. Merci Manon voor je goede vibes. Heb je nog lang te gaan vandaag qua werken?
1: Ja, want vanavond ben ik speciaal open tot 8 uur. Dus vanavond kunnen de mensen nog komen shoppen. Het is koopavond vanavond, dus ik ben tot 8 uur open.
0: Heel
1: voor
0: fijn.
1: Voor iedereen die luistert.
0: Je wordt extra lang geswailleerd daar bij Coco Mastel. Veel plezier, veel succes. En welkom in onze club, Manon.
1: Dankjewel. Bedankt.

0: Uit de Hall of Fame van Songfestivalwinnaars Love Shine a Light van Katrina and the Waves. En dan gaan we de souplesse in je heupen nog eens testen zometeen met Dan Hartman.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Richie. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Hits at Work.
1: Marcia Boirodi.

Duran Duran. Wendy Gerolofs herinnert zich nog de spannende videoclip. Met naast de boys van Duran Duran natuurlijk ook die pikante fotomodellen. Het was inderdaad een video waar ze bij de BBC direct van op hun achterste poten stonden. Girls on Film. Check hier bij Nostalgie. Op naar 3T nu. Beetje rustiger. Anything komt eraan.

90s nostalgie hier met 3T, Anything. En dan is het alweer tijd om bijna aan te gaan schuiven in Sean's Muziekcafé. Krijg je meteen een paar enorm geestige en sappige details mee over onze rode duivels, mocht je ze gemist hebben bij mijn collega's van de ochtend. Jongens toch, ik ben nu al fan van onze WK-watcher. Je hoort er alles over bij Sean en Lenkens op meteen.

0: Drugs. Une chance Muziek Café.
1: Er komt een goede portie high energy disco uit je boxen druipen. Dat gebeurt er zo dadelijk met Boys Town Gang.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Uw mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Met B&B, Veronique.
9: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
8: Ah, Toby.
9: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
8: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
10: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
11: Sta op met Veronique de Kom.
10: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
15: Hoe is die goed?
14: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
15: Wat is daar mis mee?
14: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
15: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
16: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
17: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
18: Hoogstraten.
19: Hoogstraten aardbeien.
18: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3 nieuws met Simon van Elslander. En al de hele dag zware betogingen in Brussel.
20: Aan het Centraal Station hebben betogers brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ze zijn niet akkoord met de onderwijsbesparing. Door de rellen zijn de meeste uitgangen van het station gesloten en is er ook hinder bij verschillende metrostations. In Anderlecht gooiden betogers hekken op de metrosporen. Aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingsplan van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Dat onder meer de afschaffing van de vaste benoeming en extra lesuren voor leerkrachten inhoudt. De stemming over dat decreet is op dit moment aan de gang. Advocaat Sven Marie dient een klacht met burgerlijke partijstelling in namens de ouders van de 15-jarige Mohamed Reda, die omkwam bij het busongeval in Buggenhout. Met de klacht tegen onbekenden willen de ouders dat een onderzoeksrechter de zaak uitspit. Nu er veel verhalen circuleren over vorig problematisch rijgedrag van de overreden chauffeur, wil de familie weten of instanties zoals de school, de busmaatschappij of de lijn op de hoogte waren. Volgens Marie viseren de ouders niemand, maar willen ze dat alles onderzocht wordt en eventuele verantwoordelijkheden worden opgespoord. Basketbal. De 3x3 Belgian Lions hebben ook in een derde groepswedstrijd op het WK in Warschau verloren. Tegen Brazilië gingen de Belgen opnieuw met 1 punt verschil onderuit. 20-19. Ze verloren eerder deze week al van Litouwen en Frankrijk. Met een 0-3 is de uitschakeling dichtbij. De Belgen moeten straks winnen van Puerto Rico om mathematisch nog kans te maken op barrages.
21: Nostalgie weer.
20: Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan de zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag dan, meestal droog maar bewolkt en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
21: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
22: We are... We are
23: Nostalgie. Sean's Muziek Café.
24: Sean en Lenke.
1: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Het zijn de woorden van Boys Town Gang nu op je radio. Maar ook Lenker en ik zijn weer content om u te mogen.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Goedemiddags, de weergoden hebben ons al alles gegeven vandaag eigenlijk. Van onweersbuien tot de zon die er dan weer een paar minuten doorkomt. Maar wij zijn er vanmiddag weer als jouw standvastige basis. We gaan er met Muziekcafé voor zorgen dat jij je een dag sowieso kunt afsluiten met een jeudredig gevoel.
2: Hoe zit het eigenlijk met de voorbereidingen van de Marathon des Sables? Het is nog eigenlijk maar anderhalve week. Hè. Ik heb het eens uitgerekend. Nog niet aan het terugkrabbelen?
0: Nee, toch niet. Ik heb deze ochtend braaf al het eten besteld, calorieën geteld en zo. Een reeks energybars en snoepjes voor tijdens de race. Maar ook warme maaltijden zijn besteld. Dat is zo van dat freeze-dried food, heten ze, of noemen ze dat dan. Zo vacuüm getrokken.
2: Ja,
0: calorierijke voeding. Zo in zakjes. Ik heb voor mezelf de chicken curry besteld. De mac and cheese zag er mij ook goed uit. Chili con carne met rijst. En wat ik hier nog, Catrice. Ah ja, dat is nog eentje voor u eigenlijk. Als pasta-liefhebber. Orzo bolognese. Dat klinkt toch goed?
2: Ja, dat zou nu normaal wel mijn favoriet zijn. Maar nu niet als dat uit een triestig zakje komt.
0: Ja, ja.
2: Je hebt dat toch al geproefd?
0: Nee. Nog niet. Maar dat komt wel goed. Ik ben niet de eerste die dat gaat eten tijdens zo'n avontuur.
2: Ja, maar je moet toch weten hoe dat uw lichaam daarop reageert. Ja. Zo'n chili con carne, dat lijkt me nu toch eigenlijk wel een behoorlijk risico.
0: Ja.
2: Voor de darmen.
0: Dat is, ja. Weet je wat? Ik zal, als de bestelling erop tijd is, ik zal volgende week een zakje meebrengen. Anders dan kunnen we samen proeven.
2: Goed? Ah wel, het is goed.
0: Deal. All right.
2: Gelukkig is de muziek in het Muziekcafé zoals altijd wel grondig gecheckt en goedgekeurd. Het is bewezen, we weten het, het is een fact. Je gaat je humeur kunnen boosten en je gaat nog meezingen ook. Want Major Tom komt eraan. Eerst is dan Shakira en Waka Waka.
0: Let's go!

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Binnen exact 1 week start het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Het officiële supporterslied voor onze Rode Duivels, dat klinkt zo. Allee, allee, in de versie van Sylvie Kruis samen met Romeo Elvis. Kiss the Grass hebben ze het hernoemd.
2: Maar straks nemen we je mee terug op een nostalgische trip naar 1994. Want toen was er een volledige cd met WK-songs, waar onder andere Clouseau, Jacques Vermeire en de Rode Duivels zelf op meezongen. En die gaan we je straks laten horen.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, schat.
10: Even niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
15: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
17: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Kessie. Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
20: Deze week kom je bij Spar voor...
21: Oh, roséweken.
20: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
21: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
20: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
23: Sorry, Parties WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
25: Zalig.
26: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
27: Kokzijde presenteert... Vrijdag 24 juli, at sea. 4 topartiesten van bij ons op 1 podium. Bart Peters.
28: Denk je soms nog aan
27: De Mens, Kleimans en Van Geel en Nova Star. At sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
29: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
0: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
29: En rapperikken.
1: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
2: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Café.
1: Binnen exact een week start het WK voetbal in de Verenigde Staten. En het ligt misschien aan ons, maar de WK-gekte moet toch nog een klein beetje losbarsten.
2: Ik voel het ook nog niet volledig.
1: Toch een groot verschil met het WK van 94, ook in de Verenigde Staten. Ik weet dat nog goed, ik was 9 en wij mochten toen altijd zelfs voor de tv hamburgers eten als de Rode Duivel speelde. Dat was de max. Maar weet je ook nog dat de beste Belgische popartiesten toen een verzamel-cd Hooray for Belgium hadden gemaakt met WK-songs voor onze Rode Duivels. Soul Sister, Raymond van het Groenewoud, die werkte daaraan mee. Maar bijvoorbeeld ook Clouseau zong deze ode aan Mark de Grijze.

I Saw Her Standing There. Van de Beatles in de voetbalversie van Clouseau, Mark de Grijze nummer 10. Maar er was ook een aangepaste versie van Barbara Ann van de Beach Boys door de voetbalvrouwen van FC de Kampioenen, de Championettes, over Philippe Albert.

kunnen alles, hè, die kunnen alles. Andere spelers die een eigen liedje kregen waren Luc Nillis, waarvoor Jacques Vermeijren een nieuwe tekst van Mark Uiterhoeven inzong op Feelings. Schoon ze. Nillis.

0: zijn. Score maar!
1: Maar het lied van die campagne was Go West, gezongen door de Rode Duivels zelf. Eigenlijk ook een grap met verborgen camera, bedacht door de toenmalige sportredactie van de VRT. Karel Huibrechts had daarbij alle Rode Duivels in groepjes van 3 of 4 naar een opnamestudio gelokt, om die daar een stukje van hun eigen strijdlied te laten inzingen. En die eerder onnozele tekst van het lied was ook geschreven door Hugo Matthijssen. En geen enkele Rode Duivel had door dat dat gewoon een grap was.
0: Hij had ook gezegd dat ze de fouten zouden corrigeren achteraf. Nooit gebeurd. En zo was er dus dit strijdlied van de Rode Duivels, door de Rode Duivels gezongen, maar wel zo vals als een kat.

Ik had mijn stoel in The Voice niet meteen gedraaid. Maar Ronnie Mossuze, toen van de immens populaire radio's, die was er ook bij. Zo gezegd om de opnames in goede banen te leiden, maar het tegendeel was waar natuurlijk. Als je het hele verhaal en het ontstaan van deze grap nog eens wil horen, check dan zeker de site van het Nieuwsblad. Want in de vijfdelige podcastreeks Go West vertelt Frank Raas over de avonturen van de Rode Duivels in de aanloop naar en tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 1994. En nog even voor de volledigheid, mocht je het vergeten zijn, de Rode Duivels die werden tijdens dat WK van 1994 uitgeschakeld door Duitsland. De eindwinnaar was Brazilië, inderdaad. Nostalgie.

0: straks in Sjaans Muziekcafé.
1: Vanochtend, je hebt het misschien gehoord, bij Veronique en Sander was onze nieuwe WK-watcher, Frank Boekslieffer, te gast. En ze hadden het daarover, die heeft het eigenlijk uit de doekjes gedaan, waarom die voetballers, onze Rode Duivels, nu zoveel grote koffers mee hebben naar het WK.
2: Dat zijn gigantische koffers.
1: Maar wat zit daarin? Ah wel, wij vertellen het jou zo meteen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
0: Sjaans Muziekcafé.
16: Sjaan en Lenkje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Veronique en Sander die hadden vanmorgen bezoek van Frank Boeks, want dat wordt onze WK-watcher. En dat is heel tof, want ik vind dat hij ook altijd wel van die sappige details over de Rode Duivels weet. Als je trouwens nog niet gezien zou hebben, op onze socials staat een filmpje waarin Frank en Veronique de Rode Duivels punten geven op hun outfits en ook de bijhorende foute sakosjes. Maar ze hadden het vanmorgen ook over die gigantische reiskoffers die voetballers meesleuren. Vooral Kevin De Bruyne.
2: Nou, dat konden we ook zien op de foto's. Ik denk dat Kevin De Bruyne er 3 bij had. Dus Kevin, wat zit er allemaal in? Dat wil ik eigenlijk
3: wel eens weten. Maar nemen die dan allemaal mee?
2: Ja, veel, hè.
3: Maar wat
2: je
3: dan?
2: Bent een maand van huis weg.
3: Maar je draagt elke nacht een training.
2: Ja, maar er zitten ook zo koffers met PlayStations en alles wat je mee wilt hebben om tussen de trainingen te doen.
3: Die nemen dat mee.
2: Ja, misschien zitten we wel in een golfresort, gaan de golfclubs mee.
3: Oh my god.
2: Allemaal dingen die
3: Oké, allee.
4: Maar ja, een goed betaalde vakantie dus eigenlijk.
1: We hebben het gehoord.
4: Ja, dat brengt ons bij de vraag. Welke song moet er zeker in jouw koffer zitten als je op vakantie gaat? Jouw ultieme reissong. Die mag je nu doorsturen in de Nostalgie-app en dan vereeuwigen we jouw suggestie straks misschien wel in onze muziekcapsule. En uiteraard, zoals steeds, als je er een grappige of leuke vakantieherinnering bij hebt bij die song, stuur het ook maar gerust door, hè.
5: Nostalgie.
6: Nostalgie.
5: Chance Muziekcafé.

0: Strax in Chans Muziek Café.
1: Hey Little Girl van de Australische band Ice House. Genoemd naar een oud en vooral ook koud appartement waarin oprichter Ivan Davis toen in de tijd woonde. Een Ice House dus. Dat is voor zometeen.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00 nieuws met Simon van Elslander. Betogers zijn parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen.
11: Ja, dat gebeurde tijdens de stemming over de onderwijsbesparingen. Ze staken rookbommetjes af, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. De politie is het gebouw binnengekomen om het parlement te beveiligen. Buiten zetten de autoriteiten intussen traangas en een waterkanon in om de betogers uit elkaar te drijven. Aanleiding voor het protest liever is de stemming over een besparingsplan van €300 miljoen in het Franstalig onderwijs. Bij een crash met een klein Duits vliegtuig in het noordwesten van Kroatië zijn minstens 4 mensen omgekomen. 2 anderen zijn nog vermist. Het toestel was opgestegen in Oostenrijk met bestemming Medulin, maar stortte net buiten de stad neer in de regio Istrië. De Kroatische hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie heeft al 4 lichamen geborgen. Een officieel onderzoek naar de oorzaak van de crash moet later op de dag meer duidelijkheid brengen. En voetbal. De Belgische U17 heeft zich in Tallinn geplaatst voor een historische EK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Frankrijk. Anderlecht-talenten Onya Seke en Benktip zetten de Belgen op een 2-0 voorsprong. Na de aansluitingstreffer van Gadou hield doelman Mathis Segers de jonge duivels in een spannende slotfase recht. Het is de allereerste keer dat de Belgische U17 de finale van een Europees kampioenschap bereikt. Zondagavond spelen ze de finale tegen Spanje of Italië.
10: Nostalgie weer.
11: Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. In het westen geleidelijk aan wel droger, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Chans Muziek Café.
12: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Jawel, we gaan nog eens een plaats in de muziekcapsule vereeuwigen. We zijn op zoek gegaan naar jouw ultieme reissong. Zo de plaat die zeker mee in je koffer moet. Want alleen dan is de vakantie 100% geslaagd.
2: Ik vind dat nog niet een al te makkelijke vraag. Maar toch heel veel suggesties binnengekomen. Tatjana die krijgt instant holiday vibes van deze. Duran Duran en Save a Prayer. Dat begin, dat deuntje alleen al, is genoeg om in vakantiemodus te gaan, stuurde Tatjana. Sofia van Alvaro Soler voor mezelf en de dochter, please, roept Anne in de app. Ja, dat is pure vakantie in 3 minuten popsong natuurlijk. Hè. Ines die zegt, de ultieme vakantiesong is bij ons Money for Nothing. Een goed Dire Straitske. We hebben dit nummer eens gedraaid in de radio op vakantie. Toen onze kinderen 9 en 5 waren. De grootste gitaarsolo en begin zingen we nu nog altijd mee. De kids zijn ondertussen niet echt kids meer. 21 en 16 al. Merci Ines voor die suggestie.
1: Maar de plaat die we gaan lanceren is Gloria van Umberto Tozzi. Goedemiddag Katrien.
3: Goedemiddag Lenke. Hallo.
1: Waarom moet die plaat erin?
3: Je plaat moet er absoluut in, omdat dat in feite een ongelooflijke jeugdherinnering is. Wij gingen vroeger met 2 gezinnen, met elk 4 kinderen, op vakantie naar Port-Grimaud. En de 14e juli was het dan eigenlijk het nationale feest.
1: In Frankrijk, ja. Ja.
3: In Frankrijk. En dan was het elke keer op de markt, begonnen ze een coverband te zingen met Gloria van Umberto Tozzi. Daarna werd er op de kanalen gevaren. En dan mochten we elkaar hoevig nat kledderen met emmers water. En van de zijkant spotten ze nat met de tuinslang. Dat was gewoon dolle pret.
2: Wat een feest.
1: Maar ook wel opmerkelijk absoluut, dat die dan voor een Italiaans nummer gaan op hun eigen feestdag.
2: Dat is een feest, zeg je, Frankrijk, ja.
3: Heel grappig, maar wij hebben een geweldige plat. En dat is bij ons echt blijven hangen.
2: Dat zal wel zijn.
3: Dat
2: was dus een
3: elk jaar.
2: En elk jaar datzelfde coverbandje ook, als ik het goed verstaan heb, die dat daar dan speelde.
3: Dat
1: klopt,
3: inderdaad.
1: Zalig.
2: Oké, zalig. Merci om die herinnering met ons te delen, Katrien. We gaan hem lanceren.
3: 3, 2, 1.
2: Voor Katrien, voor het legendarische covergroepje daarvan in Port-Grimaud. En voor alle kleine Umberto Tozzi-lovertjes die nog moeten geboren worden. Gloria van Umberto Tozzi.
0: Music capsule of Charlie and May. We

0: van u, Katrien. Toppie stuurt Monique in de app. En ook Yvonne stuurt Gloria. Ah, ook mijn keuze. Eerste reis met mijn ventje naar Italië in 1980. Ondertussen is hij wel al 8 jaar overleden, maar de mooie herinneringen blijven. En die mooie herinneringen die zijn bij deze nog eens vereeuwigd. Liefste Yvonne in de muziekcapsule zee.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
2: Er is nog een nieuwe naam aangekondigd op de Lokerse feesten. En jij gaat ook blij zijn, Sean. Want als de Marathon des Sables toch geen succes zou worden, dan kan je dankzij Gert Verhulst toch nog een medaille halen. Want die organiseert ook een wedstrijd. Misschien meer op uw niveau. En dat vertel ik in het muzieknieuws rond 4:55.
0: Zijn er weer bij mij aan het lachen?
1: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
4: Een idee voor jou, Veronique. Zo een modeadvies geven aan Kevin de Bruyne. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
3: Oh, maar ik vind dat kei plezant. Hé, maar pas op, ik heb veel van die... Hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
4: Oh, wax.
3: Wax. Ik heb veel wax in mijn winkel.
4: Heb jij veel wax?
3: Ja. Die komen... Ja,
5: wat denk je dan dat die maar op wax zijn?
1: Luister ook morgen naar... met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: De Lokerse feesten hebben Axel Red toegevoegd aan de affiche. Ze trekt op vrijdag 31 juli, de allereerste dag van het festival, naar Lokeren en vervoegt daarmee onder andere Diana Ross en Craig David voor een disco- en soulavond. De Lokerse feesten gaan door van 31 juli tot 9 augustus en zo'n dagticket voor vrijdag 31 juli kost je €75. Zondag is er het allerlaatste optreden van de K3 Originals in de AFAS Dome. Een zotte rit was het voor de OG's met 48 hopeloos uitverkochte concerten. En ook voor Miguel Wiels komt er nu een einde aan het K3-verhaal, want de meisjes hadden hem gevraagd om bandleider te zijn, waar hij geen seconde over getwijfeld heeft. Het einde van die concertreeks wordt ook voor hem emotioneel. Elk optreden voelt alsof mijn hele leven voorbij flitst, zei hij daarover. En besef dat er kinderen in de zaal zitten die nu moeder zijn en met hun kinderen langskomen, dat geeft ons allemaal keer op keer kippenvel. Wiels noemt het ook echt het definitieve einde. Er komt echt geen vervolg meer. En voor wie er nog geen genoeg van kan krijgen, zaterdag en zondag kan je op VTM ook kijken naar de docu-reeks K3 Originals, de reunie, de AFAS Dome Show. En Sean,
2: ja, Linke,
1: als het jou niet lukt om de Marathon de Sable uit te lopen, dan kan je altijd nog eens opnieuw proberen tijdens de Plopsa Run. Ja, die vindt plaats op 7 november en passeert langs enkele iconische plekken in het Plopsaland Resort in de Pannen. Mm-hmm. De volledige opbrengst gaat naar de Make-A-Wish Foundation. Gert en Victor Verhulst die organiseren dat evenement. Victor die gaat ook meelopen, maar Gert zeker niet. Dat hebben ze verteld in hun podcast op Play.
3: Het is eigenlijk, als het park gesloten is...
4: Ja, na de uren, na sluitingstijd.
3: Ja, anders moet je lopen tussen al die bezoekers. Dat
5: is geen avance.
3: Zeg het maar al, ik loop niet meer.
4: Ik wel.
3: Maar ik heb dus zwakke knieën.
4: Ja.
3: Als ik toch meeloop, dan beginnen mijn knieën te klotsen.
1: Ja, Gert heeft klotsende knieën, maar jij toch stiekem knikkende knieën.
2: We zullen wel zien. Makkelijk gezegd, hè, van op je bureaustoelen daar.

0: Muziekcafé.
1: Vandaag en morgen nog geven we in onze tournee General Mix de allerlaatste snackbuizen van Colruyt weg. Een grote koker is dat vol snacks daarin. Chocolade zit erin, maiswafels met barbecue smaak, pistachenootjes, ook wat om te drinken, echt van alles.
2: En als je zo'n snackbuis wil winnen, dan mag je ons een audioberichtje doorsturen in de Nostalgie-app, waarin je een student succes wenst of moed toespreekt, zoals juf Tini. Zij heeft dat ook al gedaan.
3: Aan iedereen die ooit les heeft gekregen van Tini Sanders, of dat nu in Essen, Lier, Heist op den Berg of Keerbergen was, heel veel succes met de examens. En ben je ondertussen al lang afgestudeerd, dan wens ik jou hoe dan ook heel veel goede moed met alles wat het leven op jouw pad brengt. Heel veel succes!
1: Oh, maar kijk, dat is niet alleen heel lief, hè, om je studenten op die manier succes te wensen. Je kan, als je jouw boodschap binnen een kleine 10 minuten in de Tournee General Mix hoort, ook nog eens zo'n snackbuis van Colruyt winnen.
4: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
0: Het weekend van nostalgie.
5: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
5: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
5: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
12: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
13: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
14: Amai.
13: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
14: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
13: Ja, handig inderdaad.
12: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
15: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
16: Wie? Ikke?
15: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
16: Maar echt?
15: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
16: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
15: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
16: Wow.
15: Op sunweb.be.

0: Tournee Generaal.
1: 4:15, dat is het moment waarop je hopelijk met een triomfantelijke grijns op je gezicht je laptop kan dichtsmijten en aan je avond kan beginnen. In de mix, zometeen onder andere 99 Luftballons, ABBA, Dancing Queen, Ed Sheeran zit ertussen, Ace of Base en Queen, We Will Rock You.
2: En ja, we gaan ook snackbuizen van Colruyt weggeven natuurlijk aan onder andere Karel van de Kloot, want die stuurt aan mijn zonen Liano aan Tunief. Luca, die zit in het middelbaar en Lani doet de lagere schoolexamens. Kom aan, nog eventjes volhouden.

0: Door je gezondheid moest je zoveel lessen missen, maar je hebt getoond hoeveel moed, doorzettingsvermogen en kracht je hebt. We zijn super trots op je. Nog één lijntje knallen. Je kan dit.
1: Hey, Tieven en Jemte.

0: Voilà, uw tournee generaal voor vandaag. Hopelijk heeft hem gesmaakt. En als je een berichtje doorstuurde voor je student daar thuis, in ruil voor zo'n snackbuis van Colruyt, nu goed opletten, want we gaan er nog enkele uitpikken.
1: Chris Cornelis, die stuurt: hey Boody, morgen knallen met je presentatie van je bachelorproef en veel succes met de examens.
0: Steven de Graven, die zegt: Marten en Linde, beter een snackbuis dan een echte buis. Veel succes, meisjes, de paps.
1: En Sven de Trog, die stuurde ook nog: mijn liefje moet studeren voor haar toelatingsproef voor de studies van maatschappelijke werker. Hierbij veel succes en ik weet dat je het kan.
2: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met

0: straks in Chance Muziek Café.
1: In de nieuwe film over haar broer Michael wilde ze niet te zien zijn. Maar hier in ons muziekcafé komt ze maar al te graag eens, hallo zeggen. Janet Jackson en Whoops Now komt er zo aan.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Is hem gaan kijken?
4: Hij durft niet.
5: Maar, ja, en wat nu?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Blijft, ga jij die een bikini aandoen?
13: Oh, is die goed?
12: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
13: Wat is daar mis mee?
12: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
13: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
14: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
15: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
16: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is ondertussen 4:55 het nieuws met Simon van Elslander. De betogers keren stilaan terug naar huis.
18: Ja, de zowat 2000 betogers in Brussel keren stilaan terug naar huis. Al blijft de sfeer in het stadscentrum rumoerig. De groep is intussen uitgedund tot zo'n 600 demonstranten. Iets verderop aan het parlement van de Franse gemeenschap proberen een 50-tal betogers nog steeds binnen te dringen. Daar is intussen het debat over de omstreden onderwijsbesparingen begonnen. Al kan het nog tot vanavond laat duren voor er effectief wordt gestemd. De grote meerderheid van de leerkrachten en scholieren protesteerde vandaag vreedzaam. Aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingsplan van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Liana. Het lichaam lag op 15 kilometer van de school waar ze een week geleden verdween. De identificatie is nog steeds bezig. Een 41-jarige man, de vader van een vriendinnetje, zit vast voor ontvoering. De zaak veroorzaakt grote verontwaardiging omdat de verdachte, ondanks een reeks eerdere klachten wegens zedenfeiten, nooit werd verhoord of veroordeeld. De Franse regering onderzoekt nu mogelijke fouten bij justitie. En basketbal. De 3x3 Belgian Lions hebben zich na 3 nederlagen toch op de valreep kunnen plaatsen voor de WK-barrages in Warschau. De Belgen wonnen het beslissende duel van Puerto Rico met 20-14. En daarmee deden de Lions exact wat nodig was, winnen en over 4 groepsmatchen heen meer punten scoren dan Brazilië. Ondanks de dramatische start stoten ze nog alsnog door.
16: Nostalgie weer.
18: Vanavond en vannacht is het meestal droog vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen. Later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
19: Music.
16: We are...
19: Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
20: Sean en Lenke.

0: Music Machine.
1: Champagne, want het is feest in popmuziekland. 41 jaar geleden kwam het debuutalbum van A-ha uit. Dat heette Hunting High and Low. Aantal wereldhits daarop, de titeltrack uiteraard. Hunting High. Maar ook andere grote hits, zoals deze. The Sun Always Shines on TV. En natuurlijk ook Take On Me. Hè. Maar die ken je ondertussen wel al. Dus dachten we, ja, even ombouwen, die handel. Dus we hebben onze collega Max Schuiling hier nog eens aan het werk gezet met zijn Music Machine om er een country-versie van te maken. Oh jawel, dus zet uw cowboyhoed op, trekt uw chicste bottinen aan. We zijn vertrokken.

0: Whitney and Enrique.
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
0: De laatste caféclash van deze week. De allerlaatste punten worden uitgedeeld. En het zal in een soort van modieuze boxering gebeuren.
2: En dan weet ik al wie dat er wint, want jij draagt elke dag een rock t-shirt.
0: Dat is ook een stijl op zich. Dat is stylish.
2: Maar welke stijl?
0: Ja, daar kunnen we straks over discussiëren.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: TV-clash.
1: Modeontwerper Walter van Beirendonk, dat is ja, een van de mythische Antwerpse zes, die viert vanavond zijn 40-jarige carrière met een jubileumshow in de Boerentoren op het Antwerps Fashion Festival. Een betere plek had hij niet kunnen kiezen, denk ik.
2: En in die 40 jaar heeft hij ook wel heel wat muzikanten gekleed in eigen land, maar ook heel wat internationale sterren. En dat vinden wij dan weer heel interessant. Lady Gaga bijvoorbeeld, Rihanna, Joost Klein, die zijn al vaker gespot in kledij van Beirendonk. Maar ook de twee zangers die gaan battelen in onze Café Clash vandaag. Bij Team Lenke krijg je deze wereldplaat van U2. Want in 97 ontwierp Van Beirendonk de outfits voor U2 tijdens hun wereldberoemde Popmart Tour. Bono die moest toen zelfs niet meer naar de fitness, want die kreeg van die spierbundel t-shirts met daaronder rubberen laarzen. En dat dankzij een Belg. Stem Team Pride en dus Team Lenke, alstublieft.
1: Ofwel, ga je voor Gustav. Because of you. Epla, want die vertegenwoordigde 3 jaar geleden op ons land liever op het Songfestival met Because of You. En dat was ook in een outfit van Walter van Beirendonk. Een roze broek met een grote witte blazer daarop die een beetje aan Sandra Kim deed denken. Het heeft hem toen niet aan de overwinning geholpen, maar jij kan hem nu wel laten winnen. Als je nu in de app stemt voor Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het

0: Twistar, samen met Diana Ross en Michael Jackson. Oh, van een trio gesproken.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
0: De Café Clash, waarbij jij de playlist in handen mag nemen hier in het Muziekcafé. Ofwel ga je voor Team Lenke met U2. Of je geeft Gustav en Team Sjaal nog een pushke. Want ik kan het eigenlijk wel gebruiken als ik de voorlopige tussenstand hier zo even voor me zie.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Ik ben Pippa de kat.
11: En ik Bobby de hond van Maxizoon. Hallo!
10: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
11: Neem uw baasje eens mee.
10: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
11: Met de lage pladijzen.
10: Prijzen. Lage prijzen.
11: Wat zei ik?
10: Pladijzen.
11: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
7: Nu bij Maxizoon. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: En, wat gaan we vandaag doen?
15: De badkamer!
14: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
16: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
14: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
16: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
17: Kat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
18: Kijk, die
17: zijn
18: in de gast.
17: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
1: Sjaals Muziekcafé.
2: Sjaal en Lenke.

0: Van Chandel.
1: Oké, het begint hier al goed hoor. Team Sean, ik ben echt fan van Gustav, stuurt Ingrid van de Loverbos. Babette Groof die stuurt ook Team Sean. Sabrina van Leenputten van Bijrendonk is een Belg, dus moet de Belg Gustav winnen. Team Sean for the win met 1, 2, 3, 4 dikke duimpjes erachter.
0: Maar ik ga gewoon er niet aan beginnen, want de lijst is gigantisch lang. Cathy, die vat het een beetje samen. Het is met excuses, maar toch heel duidelijk. Goedemiddag Sean, en Lenke stuurt ze. Sorry Sean, maar ik ga voor you too. Fijne dag nog, Cathy. Ja, Cathy, ik weet niet of hij nog een fijne dag gaat hebben.
1: Kijk, ik heb een heel weekend om het te verteren, zeker. 3-1, proficiat zeggen ze dan.
0: Yes!

0: Het weer met Erwin.
1: En goedenavond, Erwin Franks.
2: Hey, dag Sean en Lenke.
1: Dag vriend, het is vandaag al van alles geweest. Hè. Wat brengt vanavond en morgen?
2: De laatste buien verlaten momenteel het land. Enkel in de Antwerpse en Limburgse Kempen valt er af en toe nog wat regen. Maar de tendens is toch dat het droger wordt. Maar genieten van een terrasje? Ja, dat zit er niet echt in. Staat een goed voelbare wind en het is toch een beetje frisjes. Bij straks zo'n graad of 15. Morgen is het wel iets beter. Het aantal buien wordt minder en vooral ook minder hevig. De droge momenten duren wat langer met af en toe toch een beetje zon bij een graad of 18.
1: Oké, en hoe ziet het weekend eruit?

0: Qua zaterdag begint het weekend droog, met zelfs redelijk wat zon. Maar later op de dag zijn die wolken toch weer van de partij. Volgt de regen. En dan zondag proberen we het zelfs een hele dag droog te houden. Als dat nog eens wil lukken, zeg. Bij temperaturen dan rond 21 graden.
1: Oké, merci voor de update, Erwin. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Nostalgie.
3: Sean's Muziekcafé.

George Michael en Elton John. En zo dadelijk top 3000 heroes hier bij Nostalgie. Drugs en een klap in zijn gezicht. Zou je misschien niet meteen linken aan You're Beautiful van James Blunt. Maar wat er precies gebeurde, hoe James Blunt daardoor inspiratie kreeg voor zijn eerste hit, dat ontdek je zo meteen bij Tony. Nog een fijne donderdagavond. Happy jeudredi!

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: De zon.
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: De Vos Lemmis.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Kookzijde presenteert... vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
9: Denk je soms nog aan
8: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At sea, in de zomerarena van Kookzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakookzijde.be of via het toerismekantoor in Kookzijde.
10: Met B&B, Veronique.
11: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
10: Ah, Toby.
11: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
10: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
12: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
13: Sta op met Veronique de Kom.
12: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Leliekes.
14: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
15: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
16: Zimmo,
15: ook een huis zoeken met de Zimmo-app.
16: Zimmo,
15: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
16: Zimmo,
15: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan.
16: Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
18: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
19: Hoogstraten aardbeien.
20: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 6. In Frankrijk is het lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste 11-jarige Liana. Het lichaam lag op 15 kilometer van de school waar ze een week geleden verdween. De identificatie is nog aan de gang. Een 41-jarige man, de vader van een vriendinnetje, zit vast voor ontvoering. De zaak veroorzaakt grote verontwaardiging, omdat de verdachte, ondanks een reeks eerdere klachten wegens zedenfeiten, nooit werd verhoord of veroordeeld. De Franse regering onderzoekt nu mogelijke fouten bij justitie. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa door zijn voorste landingsgestel gezakt. Het toestel stond aan de gate en stond op het punt te vertrekken naar Los Angeles. Er waren nog geen passagiers aan boord, maar door de klap raakten wel meerdere bemanningsleden en grondpersoneel gewond. Het vliegtuig is nog maar sinds februari in dienst. Een crisisteam onderzoekt of het incident te wijten is aan een menselijke fout of een technisch defect. Arnaud Delis heeft de vierde etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. In de heuvelachtige rit tussen Dijon en Eupen leek de Amerikaan Riley Sheehan na een late uitval op weg naar de zege. Delis zette in de oplopende laatste honderden meters echter een fenomenale sprint in en ging op de streep nog op en over de Amerikaan. Sheehan werd tweede, de Nieuw-Zeelander Oliver derde.
21: Nostalgie weer.
20: Vanavond en vannacht is het meestal droog vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger, tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag dan meestal droog, maar bewolkt en 18 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
22: We are...
21: Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
6: Tony Talboom.
9: Drugs en een klap in het gezicht. Zou jij dat linken aan Your Beautiful van James Blunt? Ja, waarschijnlijk niet, hè. Maar toch is het zo. We are music. Ik vertel er meer over na Rod Stewart en

0: Vandaag zijn er voor jou de grootste hits uit de top 3000. Zet je vooral makkelijk, want ja, ik ga beginnen met een redelijk ongemakkelijk verhaal. Maar wel eentje dat je wil horen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Iedereen denkt dat You're Beautiful van James Blunt het ultieme liefdesliedje is. Maar de waarheid is behoorlijk duister. Het ontstond na een bizarre confrontatie in de Londense metro. James zag daar zijn ex-vriendin met haar nieuwe vlam. Hij was op dat moment zo onder invloed dat hij haar bleef aanstaren. Een ongemakkelijk moment dat volledig escaleerde. Blunt gaf later toe dat hij die dag zelfs een klap in zijn gezicht kreeg. Van wie, dat houdt hij geheim. Maar de sfeer was allesbehalve romantisch. Hij noemt het nummer zelfs niet liefdevol, maar stalkerachtig en zelfs creepy. Terwijl de wereld wegzwijmelt bij de tekst, dacht James maar aan één ding. Ik moet hier weg. Tegenwoordig leidt hij een rustiger leven op Ibiza met zijn vrouw Sophia en hun twee zonen. Een wereld van verschil met die ene ontspoorde metrorit. You're Beautiful, James Blunt.

0: Weet je waar de term heavy metal vandaan komt? Wel, straks het verhaal, maar eerst sterke 90s met Inika Modze. En ook Inner City komt eraan met A Good Life.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: De soundtrack van je werkdag.
11: Dat is nostalgie.
10: Meer muziek en alleen de grootste hits.
11: Nostalgie.
10: We
11: are music.

0: jaren 90. Ja, dat was Cher op de radio, maar tegelijkertijd ook in de videotheek met de film Mermaids. En daaruit straks de hit It's in His Kiss.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Ja, het is zo goed als zomer, dan halen we graag de motorfiets nog eens buiten. En Born to be Wild, dat is toch de ultieme bikerhymne, toch? Maar wist je dat deze klassieker bijna de eindstreep niet haalde? Toen de plaat uitkwam, sloegen radiostations op tilt. Te hard, te rebels, verboden voer. Maar censureer iets en de jeugd vreet het. De song knalde door naar nummer 2 in Amerika. En de echte explosie, ja, die kwam met de cultfilm Easy Rider. Een bizarre roadtrip die door de Belgische pers werd bestempeld als enkel voor volwassenen onder streng voorbehoud. Bizar detail, de regisseur moest vechten voor dit nummer. De geldschieters wilden een andere band. Steppenwolf won uiteindelijk en schreef geschiedenis. En luister goed naar de tekst Heavy Metal Thunder. Die ene zin gaf een compleet nieuw muziekgenre zijn naam. Van verboden rebels tot puur erfgoed. Al deed Tanya Dexters in 2002 nog een dappere poging met een cover. Maar wij houden het vandaag bij het ronkende origineel. Dit is Steppenwolf.

0: Wat doe je als je 4,5 miljoen dollar belastingschuld hebt? Ja, een brief schrijven aan de president misschien. James Brown, die deed het echt. Het hele verhaal hoor je straks. Eerst de jaren 80, toen filters alleen nog maar gebruikt werden om koffie te zetten. En Culture Club niet van de radio was weg te slaan. Karma Chameleon.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Sst, luister.
5: Zomerdeals!
4: Hoor je het ook?
5: Zomerdeals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Medi-market.
3: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: mode in de 80s, maar nu nog altijd onweerstaanbaar. En een hele goeie om het volgende uur mee te beginnen. Relax van Frankie Goes to Hollywood bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In 1975 deed James Brown iets wat alleen James Brown zou kunnen bedenken. Hij schreef een persoonlijke brief aan de Amerikaanse president Gerald Ford. De reden? Een belastingschuld van $4,5 miljoen bij de Amerikaanse fiscus. James Brown vond die schuld onterecht. Zijn argument was heel simpel. Hij had zoveel betekend voor de Amerikaanse cultuur en zelfs geholpen om rassenrellen te kalmeren. Dus hij verdiende een speciale behandeling. Maar helaas, de fiscus wilde niet luisteren. Er werd beslag gelegd op zijn bezittingen en de zaak bleef hem achtervolgen tot ver na zijn dood in 2006. Ja, je kan de Godfather of Soul zijn, maar helaas niet van de belasting.

0: de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Zeg Jasmin,
8: uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. In Frankrijk is een lichaam gevonden, mogelijk van een 11-jarig meisje. Ze verdween 6 dagen geleden aan haar school in Fleurance. Het lichaam werd aangetroffen op een landbouwbedrijf zo'n 12 kilometer verderop. Volgens de procureur gaat het om een kind met kleding die lijkt op wat het meisje droeg bij haar verdwijning. Een autopsie moet de identiteit definitief bevestigen. Een 41-jarige man, de vader van een vriendinnetje, zit vast voor ontvoering. De zaak veroorzaakt grote verontwaardiging omdat de verdachte, ondanks een reeks eerdere klachten wegens zedenfeiten, nooit werd verhoord. De Franse regering onderzoekt mogelijke fouten bij justitie. Alle voetbalspelers en stafleden van Iran hebben hun visum voor Mexico op zak en vertrekken zaterdag naar een basiskamp in Tijuana. De voetbalbond verhuisde het kamp van de Verenigde Staten naar Mexico vanwege het militaire conflict tussen beide landen. De visums voor de VS, waar Iran alle groepsmatches speelt, volgen volgens de bond snel. Iran opent op het WK op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland en spelen op 21 juni tegen de Rode Duivels. Wielrennen, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft in de Giro Donne haar 4e etappe-overwinning gepakt. Ze won de 6e rit na een massasprint. Een vroege vlucht werd na een tempoversnelling in het peloton vroegtijdig gegrepen. In de bochtige slotfase werd de voormalige wereldkampioene perfect gelanceerd, waarna ze het vlot afmaakte voor de Canadese Maggie Coles-Lister en de Australische Georgia Baker. De Nederlandse Anna van der Breggge blijft aan de leiding in het algemene klassement.
9: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien, aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag dan meestal droog, maar bewolkt en 18 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo. Hallo.
2: Beste katten en honden.
3: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
2: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
3: Ze zal het wel doorkrijgen.
2: Tot binnenkort.
5: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Een idee voor jou, Veronique. Zo een modeadvies geven aan Kevin. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
1: Oh, maar ik vind dat keiplezant. Hé, maar pas op, ik heb veel van die... Hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
2: Oh, wax.
1: Ik heb veel wax in mijn winkel.
2: Heb jij veel wax?
1: Ja, die komen... Ja,
3: wat denk je dan dat die maar op wax zijn?
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
6: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Wat blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Oh, is die goed?
2: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
2: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
3: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
4: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
5: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
8: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
7: De federatie pleit ook voor meer middelen voor het leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud de Lee heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: B&B, Veronique.
4: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
3: Ah, Toby.
4: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
3: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
1: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
5: Sta op met Veronique de Kom.
1: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
6: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
7: Denk je soms nog aan
6: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
8: Zalig.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam-toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.
1: All